0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: In the bush.
1: King!
2: Kink Distortion.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: Devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
2: King. Distortion.

0: Motion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: We love you.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
3: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Acteur Kees Geel is onverwachts overleden. Hij was 61. Hij brak door met zijn hoofdrol in de film Simon, die ook werd ingezonden voor de Oscars. Verder speelde hij in allerlei tv-series, zoals Flik in Rotterdam en de soap GTST. Vanwege zijn markante stem was hij ook geregeld te horen als voice-over en in reclamespots. Meer dan 40.000 Nederlanders zijn slachtoffer geworden van een grote hack in Frankrijk, heeft Eén Vandaag uitgezocht. Een boekingsite voor campings werd gehackt. De persoonlijke gegevens van de vakantiegangers liggen op straat en ook de periode waarin ze op vakantie zijn. Er waren vorig jaar een stuk minder explosies in de Randstad en Oost-Brabant. De aanslagen lijken zich te hebben verspreid over de rest van het land, want in het midden en oosten is het aantal juist gestegen. In totaal is het aantal aanslagen met vuurwerk en andere bommen ongeveer gelijk gebleven. En voor het eerst in 16 jaar is het Spanje gelukt om de finale van het WK voetbal te halen. Ze wonnen met 2-0 van Frankrijk. De goals werden gemaakt door Mikel Oyarzabal en Pedro Porro. Zondag is de grote finale. Spanje moet het dan opnemen tegen de winnaar van Engeland-Argentinië. Die wedstrijd wordt vanavond gespeeld. En dan het weer van Weer Online. Net als de afgelopen dagen wordt het een zomerse en zonnige dag. Op de meeste plekken wordt het tussen de 27 en 31 graden. Aan zee is het wat koeler. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.

0: omelet. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000.

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
5: Vandaag pak je hem, bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem, bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem, bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. King Distortion.

0: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Even bollen,

0: Deals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
13: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
14: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
15: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er waren vorig jaar minder aanslagen met explosieven in de Randstad en in Oost-Brabant, zegt de politie. Maar in de rest van het land waren het er juist meer, met name in het Midden- en Oosten. Het totaal aantal aanslagen met explosies of pogingen daartoe bleef stabiel. Ze gebeuren vooral in de donkere wintermaanden. Het goedkope zomerabonnement van de NS heeft tienduizenden nieuwkomers de trein ingelokt. 1 op de 3 gebruikers is nieuw en de NS is daar tevreden mee, meldt de Volkskrant. De rest had al een abonnement en krijgt daar nu korting op. De NS kreeg er geld voor van het kabinet, een van de maatregelen om de dure benzine. Na een grote hack bij een Franse site waar je campings kan boeken, liggen ook van ruim 40.000 Nederlandse vakantiegangers gegevens op straat, heeft een vandaag uitgezocht. Niet alleen zijn namen en mailadressen gelekt, maar criminelen kunnen ook zo zien wanneer iemand niet thuis is. En een boot met toeristen in de baai van San Francisco is omgeslagen en gezonken. Er is 1 dode gevallen en 2 mensen worden vermist. Er is een zoekactie bezig. 3 mensen moesten naar het ziekenhuis. De boot maakte een tochtje naar het voormalige gevangeniseiland Alcatraz. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt snel warm. Vanmiddag is het 27 tot 31 graden. Aan zee is het iets koeler. In het oosten kunnen wat stapelwolken voorkomen, maar de kans op een bui is klein. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.
16: Kink Distortion. Keihard in de ochtend.
14: Kink.
17: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.
18: Heb je je oordoppen bij de hand? Dat vraag ik niet voor niks, want het is woensdag. En dan weet je toch misschien al wel wat we gaan doen.
19: Goedemorgen.
18: Goedemorgen metalvrienden. Het is woensdag. Het is 15 juli 2026. En het is niet voor niks woensdag. We gaan weer een beginnetje maken. Want vandaag wordt de week doormidden gezaagd. En wij gaan alvast met een klein zaagje een beginnetje maken. Ja. De woensdag dus. En jullie mogen dan de rest van de dag ook die zaag pakken en daar flink mee aan de gang gaan om die week helemaal doormidden te jassen. Vandaag is ook de dag dat Iron Maiden een deel van de rechten verkoopt aan Pop House Entertainment. Die heeft namelijk een belang van 50% verworven in de muziekcatalogus van de band. En dat hebben ze ook ooit gedaan met het catalogus van Kiss. Financiële details zijn niet bekendgemaakt, maar ik neem niet aan dat de heren daar heel veel slechter van worden. En normaal kijken we altijd wat staat er vanavond ergens in het land op het podium. Maar het is ook vandaag stil in club- en podiumland. En dus kijken we even naar morgen. Dan begint de Zwarte Cross. En een van de bands die morgen op het podium staat, vanaf, ik dacht 9:30, even uit mijn hoofd, op de Zwarte Cross. Cross is Within Temptation. En dit zijn ze met Faster.
19: Keihard in de ochtend met Mike Arns. King Distortion.

Iron Maiden van het fantastische album Peace of Mind. The Trooper op King Distortion. Dit is keihard in de ochtend. Goedemorgen. En je hebt het net gehoord. Mede die heeft dus een deel van de rechten verkocht aan Pop House Entertainment. En Pop House Entertainment heeft een belang van 50% verworven in de muziekcatalogus, de masterrechten en de commerciële rechten rondom de naam en het imago van Mede. Dat had ik er nog niet bij verteld, bij deze. Ik heb even een tip voor fans van bands als Fallujah, Obscura en andere fantastische technical death metal bands, progressive death metal bands. Want er is een jonge hondenband uit Toronto, Canada. Die heet Apogen. En die hebben afgelopen vrijdag een single uitgebracht die ik echt fantastisch vind. De single heet White Trees and Black Leaves. Het staat op het komende album Waste Where Life Begins. En de band heeft met deze single echt een enorme indruk op mij gemaakt. Apogen heette ze dus, uit Canada. En ik heb ze nu voor je meegenomen. En keihard in de ochtend. Geniet ervan. White Trees and Black Leaves.

Trivium and the Heart from Your Hate. Op dit moment bezig met een Europese festivaltour. En als we Matt Heafy mogen geloven, komt er dit jaar, aan het einde van het jaar, nog een nieuwe plaat van Trivium uit. En nieuw is ook deze single van Harsh. Ze komen uit Parijs, ze worden enorm gehyped. Het is een beetje melodieuze rock in het straatje van Kissing Dynamite en Heat. En misschien wel de vroegere Bon Jovi en Motley Crue. In ieder geval rock waar je vrolijk van wordt. En dat is soms ook wel heel fijn. Straks in de ochtend op King Distortion, Avatar. Nu de Franse band Harsh en hun nieuwe single Fuel to the Fire.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Bij Euro.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel A-merk bad- en doucheproducten. 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Vandaag pak je hem. Bij Buiktotaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Buiktotaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Buiktotaal. Vandaag pak je hem. Bij Buiktotaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Buiktotaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Buiktotaal.
7: Dit is Kink Distortion.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Controles op gesmokkelde sigaretten worden strenger. De douane zet meer mensen in en er is een speciale scan op Schiphol die kan zien of er meer dan een slof in een koffer zit. Het lijkt erop dat aanslagen met explosieven zich verplaatsen. Het zijn er nog altijd evenveel, maar het gebeurt minder in Amsterdam en Rotterdam en juist meer in het oosten en midden. En voor de tweede nacht op rij zijn in het oosten van Duitsland mensen geëvacueerd om een grote natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein, nu een park. Doordat daar nog munitie ligt, kan de brandweer niet dichtbij komen. En dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een warme zomerdag met temperaturen tussen de 27 en 31 graden. Aan zee is het wat koeler.
7: Kink Distortion.

Het dondert en het bliksemt. Kijk even naar boven. Het regent helaas. Geen meters bier, maar ja, ook zo vroeg moeten we dat ook natuurlijk niet hebben. Saxon natuurlijk. En Heavy Metal Thunder. Ik heb goed nieuws over Saxon trouwens. Want ze zijn volop bezig met hun 25e studioalbum. En het staat gepland voor januari 2027. En gelukkig gaat het goed met Biff Byford. De frontman-zanger van Saxon heeft een behandeling gehad tegen darmkanker. En hij zegt dat hij enorm uitkijkt naar naar de release van het nieuwe album. En de festivalzomer die er dan aan zit te komen. En over goed nieuws gesproken en over album nu. Het lijkt wel Release Friday vandaag. Ook groot nieuws vanuit het Mastodon kamp. Want zij hebben nu officieel hun 9e album aangekondigd. Er gingen vorige week wat titels over en weer op de socials. Ja, en die moet je niet geloven. Ik heb het ook gezegd, hè. Onder voorbehoud kan dit de titel zijn. Werd het niet. Het is nu officieel Marrow Deep. Dus niet Narrow Deep met een Nico, maar Marrow Deep met een mic. Release datum 28 augustus 2026. En de line-up van de band. Het is natuurlijk het eerste album zonder Brad Hinds. Maar wel met Nick Johnston op gitaar. Maar nu ook officieel in de band. João Nogueira op de toetsen. En nu is er alweer een nieuwe single uitgekomen. En die kwam even kijken afgelopen maandag uit. En vandaag draai ik hem met alle liefde en plezier. Hier in Keihard in de Ochtend op Kink Distortion. De nieuwe single van Mastodon. En die heet... Spannend. Snakes for Dinner.

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
3: Albert. Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
7: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
15: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
16: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er komen strengere douanecontroles op het smokkelen van sigaretten. Dat is kassa voor criminelen omdat de accijns op tabak hier zo hoog is. De Belastingdienst loopt zoveel geld mis. Daarom is op Schiphol een scan in gebruik genomen die kan zien wanneer in bagage meer dan een slof sigaretten zit. Alles wordt duurder, maar niet zo erg als mensen denken, zegt het CBS. Ze denken dat het leven de laatste jaren rond de 8% duurder is geworden, maar het is minder dan de helft, 3%. Het begon met de energiecrisis van 4 jaar geleden. Daarna is de echte inflatie gedaald, maar de gevoelsinflatie niet. Voor de tweede nacht op rij zijn in het oosten van Duitsland mensen geëvacueerd om een grote natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein dat nu een nationaal park is. Het vuur is lastig te bestrijden, ook omdat de wind is gedraaid. Extra risico is dat in de bodem nog oude munitie ligt. En aanslagen met explosieven bij woningen gebeuren nog even vaak, maar het lijkt zich te verplaatsen. In Amsterdam en Rotterdam zijn het er minder geworden, net als in Oost-Brabant. In het oosten en midden van ons land neemt het juist toe. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt snel warm. Vanmiddag is het 27 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. In het oosten kunnen wat stapelwolken voorkomen, maar de kans op een bui is klein. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.
17: Kink Distortion. Keihard in de ochtend. Check it out.
6: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.

Van het legendarische album Tales from the Thousand Lakes. Amorphis, the good old days. Een black winter day. En daarvoor nog Airborne, de band die afgelopen vrijdag heel veel indruk heeft gemaakt op Bospop. En hun nieuwe single heet Kid in the Candy Store. Zometeen laat ik een plaat uit mijn platenkast vallen. Jij mag voor de lol raden welke dat is. Zit alleen je eigen jeugdmoment heb je daarvoor. Ga in een hoekje staan op kantoor. Ga ergens op het toilet zitten. Dat is ook leuk. En ga meeraden. En dan heb je je eigen jeugdmoment te pakken. Ga je de deur uit. Ga je voor de spiegel staan. Jee! Dat zometeen. En eerst nog in Keihard in de Ochtend op King Distortion. Goedemorgen. Human Era van Unleash the Archers.

0: Release the Archers. Human Era op Kink Distortion. Dit is de ochtendshow op Kink Distortion. Elke werkdag tussen 7 en 9 keihard in de ochtend. Waarin het nu de hoogste tijd is geworden voor...
1: Hey Mike, wat is er nu weer uit je platenkast gevallen?
0: Dat doe ik iedere woensdag. Dan valt er een plaat uit mijn platenkast. En dan mag jij raden welke. Ik ga hem omschrijven. En dan is het gewoon voor je eigen leuk om het te raden, mee te raden. Daarna draai ik natuurlijk een track van de plaat. En vandaag is het het zesde album van een Amerikaanse thrash metal band. En dat werd uitgebracht 25 mei 1993 op Elektra Records. En er was een nieuwigheidje, namelijk een nieuwe zanger. Hé, wie zou dat zijn? De plaat is geproduceerd door Dave Jordan. Die heeft onder andere toen ook nog het album van Armored Saint geproduceerd. Symbol of Salvation. Opgenomen in de Hanson Studio in Hollywood. In de Cherokee Studio in Hollywood. En de El Dorado Studio Hollywood. En de band week een beetje van zijn eigen sound af. Want ze maakte thrash metal. Maar op deze plaat ging het meer richting alternative metal, groove metal. Dat was voor de fans nogal een verrassing. Ik moet eerlijk zeggen, voor mij ook, maar ik vond het een fantastische plaat. Heb je misschien al een idee? Denk er even rustig over na. Ga ik ondertussen even naar het artwork. Want die is anders dan anders. Je hebt eigenlijk de hoes waarin bovenin de naam staat van de band in witte letters. En dan heel klein in het hoekje rechtsbovenin tussen twee accolades de titel van de plaat. Maar je ziet een soort rode vlek met daarin wat groen en grijs verwerkt. Maar als je de cd hebt die ik hier in mijn hand heb, dan is de hoes, het plastic gedeelte van de hoes, staat een doodskop op vanaf de zijkant, dus en profiel. En dan zie je de nekwervels lopen en wat puntjes en streepjes over de hoes. Dit hoesje mag dus niet beschadigd worden, want je kunt niet zomaar vervangen met een andere hoes. Heb je al een idee? Dan gaan we namelijk naar het grootste gedeelte. En dat is of het makkelijkste gedeelte, moet ik zeggen. Dat is de line-up van de band. Dan deze plaat. Zesde album dus van deze voorheen thrash metal band. En het werd in één keer alternative metal en groove metal. Ik heb het over de band met de volgende line-up. Charlie Benante op drums. Frank Bello op de bas. Scott Ian op rhythm guitar. En toen nog. En Dan Spitz was er toen nog bij op lead guitar. En de zanger, want die was vervangen, dat was nu John Bush, die toen voorheen, tijdens ook, bij Armored Saint zat. En Joey Belladonna, die hadden ze toen even op de trein gezet richting Nowhere. Daar hadden ze even afscheid van genomen. Ik vind het een fantastische plaat met nummers als Potterfield, Hyperglow, Black Lodge, This Is Not An Exit. Ik vind hem echt fantastisch, maar ja, toch is er altijd die discussie. Wat heb je liever? Dus Joey Belladonna-periode of de John Bush-periode? Ik vind John Bush echt een geweldige zanger. Ik ga een track draaien van het album The Sound of White Noise. Want daar heb ik het over. Anthrax. En een van mijn lekkerste tracks die ze hebben gemaakt, vind ik. Only

deze week uit mijn platenkast gevallen. Anthrax, Sound of White Noise. En je hoorde Only op King Distortion. Zo, ik heb zin in een vrolijk zomers surfdeuntje. Zou het aan het weer liggen dat ik daar zin in heb? Zou dat goed kunnen? Ik heb nieuws voor de mensen die gek zijn op de Ghost Inside. Want je kunt namelijk 2 concertkaarten winnen via King Distortion. En wat doe je dan? Dan ga je naar de socials van King Distortion. Daar staat dat bericht dat je kaarten kunt winnen. Tag daaronder je concertmaatje met wie je heel graag daar naartoe wilt. En wie weet maak jij dan kans. Ja, je maakt dan sowieso kans op die 2 kaarten. Maar wie weet win jij wel die 2 kaarten. Voor het concert van The Ghost Inside 13 augustus. Door een roosje Nijmegen. En wat wil nu het toeval? Of misschien wel niet. En wisten ze dit? En dachten ze, we doen het gewoon op deze vrijdag. Afgelopen vrijdag, 10 juli, hebben ze zomaar weer een nieuwe single uitgebracht. En die heb ik nu voor jou hier in Keihard in de Ochtend op King Distortion. De nieuwe single van The Ghost Inside. En die heet Kill Me.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
6: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: With the OG.
10: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze... in een leuk plaatsje.
18: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze. In een leuk plaatsje.
18: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
19: Dit is Kink Distortion.
13: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het goedkope zomerabonnement van NS is een hit, ook onder mensen die anders niet met de trein gaan. Met de kaart kan je voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Het is een goedmaker voor de hoge brandstofprijzen. Door een hack bij een Frans boekingsbedrijf voor campings zijn ook tienduizenden Nederlanders geraakt. Hun gegevens zijn gelekt, plus de data wanneer ze op vakantie zijn, meldt 1 Vandaag. En Oekraïne heeft 17 Russische olietankers geraakt met droneaanvallen vannacht. Tegelijk werden meer dan 100 Russische drones uit de lucht geschoten. Maar niet alle Russische aanvallen zijn afgeweerd. In Odessa vielen 3 doden. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en warm met temperaturen tussen de 27 en 31 graden. Aan zee is het iets koeler. In het oosten drijven wat wolken over.
4: King. Distortion.

0: Wat een zangeres is dit toch. Lizzie Hale, geweldige stem. En je hoorde Hailstorm en Dirty Work. Het is vandaag 15 juli 2026. En kun je het nog herinneren? Een jaar of vijf geleden, dat is 15 juli 2021... op deze dag viel er gigantisch veel regen, vooral in Zuid-Limburg. Dat had ook als gevolg dat de Geul en de Maas buiten de oeverstraten grote delen van Valkenburg kwamen toen onder water te staan. Het was eigenlijk gewoon één grote rivier waar je door kon waden in Valkenburg. En dat was alweer 5 jaar geleden. Vandaag is het natuurlijk heel belangrijk om te weten hoe warm het nu is. Je hebt toch plannen, je wilt zo dadelijk nog even de deur uit. En met wat je ook gaat doen. En om de juiste temperatuur aan je door te geven, hebben wij aan onze koffiejuffrouw Daphne gevraagd om naar het dak te gaan van de King Studios. Want daar staat de enige echte, keihard in de ochtend, weermachine.
1: Dankzij de modernste meettechnieken kan men de temperatuur op maar liefst een decimaal nauwkeurig bepalen. Reeds openen zij het raam en behoedzaam wordt de kabel gevierd, waaraan de indrukwekkende installatie zachtjes bungelend het meetpunt nadert. Thans drukken zij op de grote rode knop die de meetprocedure opstart. Al waarna binnen luttele seconden de grote wijzer zal uitslaan, waarop men de meteorologische omstandigheden gedegen afleest.
2: Keihard in de ochtend met Mike Arndt. King Distortion.

Het is lang geleden dat ik zoveel System of a Down t-shirts heb gezien op concerten en festivals. Een ware revival en terecht natuurlijk ook. Ze hebben een aantal geweldige shows gegeven, onder andere in Düsseldorf en in Parijs. System of a Down hoorde je en Spiders. Tot zover weer deze keihard in de ochtend op Kink Distortion. We hebben vandaag 15 juli en een verrassing. Morgen is de 16e en dan zijn we er weer tussen 7 en 9 op King Distortion. Later op deze dag, het is woensdag, dan is het tijd voor teleurgang op King Distortion. Ga luisteren, dat is gezellig. En Cas draait natuurlijk, zoals altijd, 24/7 de allerfijnste metal voor jou op King Distortion. Tot zover dus keihard in de ochtend. Ik heb Biohazard nog voor je en Authority. Graag tot morgen.

0: Pink Distortion.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van

0: anders doet.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
4: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie is in Nederland en Duitsland bezig met een grote actie tegen drugslabs. Er worden gebouwen doorzocht en er zijn al meerdere mensen opgepakt. In totaal zou worden gezocht naar 9 verdachten. Die zouden grondstoffen voor drugs hebben geleverd en drugslabs hebben gerund. In de haven van Antwerpen komt een giftige damp uit een schip. Het lek ontstond gisteravond. Havenmedewerkers werden niet goed. Eentje ligt op de intensive care. De scheepvaart werd even stilgelegd, maar dat is alweer voorbij. Het is nu alleen nog gevaarlijk vlakbij het schip. De NS is goed te spreken over het goedkope zomerabonnement. Daarmee kan je tot eind augustus voor €49 per maand onbeperkt treinen tijdens de daluren. Ook veel mensen die normaal nooit de trein pakken, kochten de kaart, die er kwam als antwoord op de hoge brandstofprijzen. En nu het zomer steeds heter wordt, heeft ons land behoefte aan meer parken en andere groene plekken waar het koel is, zeggen consultants in de bouw. In versteende wijken zijn die plekken nu vaak te ver weg, vooral voor ouderen. Er zou altijd een groene koelteplek moeten zijn op zogenaamde pantoffelafstand 300 meter. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt opnieuw warm, 27 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. In het oosten kunnen wat stapelwolken voorkomen, maar de kans op een bui is klein. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Welkom

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur teloorgang met Remco Vaze en Pim Kastelein.
1: Kink.
2: Ja? Echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Anders schrijf je mis.
12: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: King Distortion. King.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus
1: woehoe! Hollandsnieuwe.nl.
0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
6: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een actie tegen mensenhandel in de Rosse buurt van Amsterdam heeft de politie vannacht 4 mensen aangehouden. Tegelijk werden ook in Roemenië 3 mensen opgepakt. Er waren op en rond de Wallen veel agenten op de been. Een deel van het gebied was afgezet voor het onderzoek. Door de hack bij een Franse boekingsite voor camping zijn gegevens van duizenden Nederlanders gelekt. En een paar zijn slachtoffer geworden van phishing. Ze kregen nepmails en appjes met de vraag om geld over te maken. Volgens het bedrijf hebben alle gedupeerden contact gehad met hun bank en met hun camping. Eind vorige maand, toen het extreem heet was, is een record aantal mensen gebeten door een teek, zegt het RIVM na onderzoek. In deze tijd van het jaar ligt het aantal tekenbeten sowieso altijd hoger, omdat mensen vakantie krijgen en dus meer buiten zijn. Teken kunnen er niet goed tegen als het lang warm blijft. En ook in Japan wordt de zomer steeds heter en de regering wil nu dat het normaal wordt om in korte broek en t-shirt naar kantoor te gaan. Er is zelfs een campagne om dat aan te moedigen onder het motto Tokyo Cool Beers. Het zorgt voor minder hittestress en de airco hoeft wat minder hard aan. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en de temperatuur stijgt naar 27 tot 31 graden. Aan zee is het iets koeler. In het oosten kunnen een paar stapelwolken ontstaan, maar de kans op een lokale bui is klein. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kink. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AHA Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AHA Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
4: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
7: 11 uur, dit is Kink Distortion.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Voor het eerst in jaren wordt er weer vaker ingebroken in woningen. De stijging is het grootst in Nijmegen. Daar is het aantal met de helft gestegen en werd er in de eerste 6 maanden 150 keer ingebroken. Landelijk gaat het om een kleine stijging van 2%. En het aantal inbraken is nog altijd veel kleiner dan 10 jaar geleden. Nu het al een hele tijd erg droog is, gaan op veel plekken sluizen minder vaak open. Boten moeten daardoor langer wachten voor ze door kunnen varen. Het zorgt ervoor dat zoet water beter wordt vastgehouden. Zoutwater dat vanuit de zee de sluizen kan binnenkomen is slecht voor de natuur. Misdaadjournalist Peter R. de Vries wordt herdacht. Het is 5 jaar geleden dat hij overleed. Hij was neergeschoten na een uitzending van RTL Boulevard in Amsterdam. Burgemeester Halsema schrijft: we missen hem nog altijd en we missen waar hij voor stond. En wie zondag de finale van het WK voetbal gaat bekijken, moet rekening houden met een langere rust. Dat komt doordat er voor het eerst een halftime show wordt gehouden met artiesten als Madonna en Justin Bieber. Volgens de FIFA duurt die niet langer dan een kwartier, maar sommige media zeggen dat het ook zomaar een half uur kan zijn. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en de temperatuur stijgt naar 27 tot 31 graden. Aan zee is het iets koeler. In het oosten kunnen een paar stapelwolken ontstaan, maar de kans op een lokale bui is klein. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

have

0: Kink.
1: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20...

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: 12 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er is hoop voor de natuur in Frankrijk, waar veel bosbranden zijn door de droogte en de hitte. Komende dagen wordt noodweer verwacht met veel regen. Onder meer in Fontainebleau onder Parijs woeden al dagen branden die met opzet zijn gesticht. Brandweerlieden zijn doodop. Vanmorgen vielen er 2 achter het stuur in slaap en reden tegen een boom. Het aantal woninginbraken is iets gestegen. Het waren er het afgelopen half jaar iets meer dan 10.000, 2% meer dan vorig jaar. Per gemeente zijn er wel verschillen. Zo nam in Almere het aantal inbraken juist af met een kwart. In Nijmegen steeg het met de helft. Het is 5 jaar geleden dat misdaadjournalist Peter R. de Vries overleed. Hij werd neergeschoten na een uitzending van RTL Boulevard in Amsterdam. RTL herdenkt hem en noemt hem een zeer geliefde collega en een blijvende inspiratie. Burgemeester Halsema schrijft: we missen hem en waar hij voor stond. En er is onduidelijkheid over de halftime show die zondag voor het eerst op een WK voetbal wordt gehouden. Wij weten het ook niet, zegt de NOS, die de finale hier uitzendt. De show zou door de op- en afbouw van het podium langer duren dan 15 minuten. Onhandig voor de planning en voor de spelers. Die zouden dan te veel afkoelen. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en warm, 27 tot 31 graden. Aan zee is het iets koeler. In het oosten laten een paar stapelwolken, maar de kans op een lokale bui is klein. Vanavond verdwijnen de wolken en schijnt nog een tijd de zon. En dat was het ANP-nieuws.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur teloorgang met Remco Vaze en Pim Kastelein.
1: King.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elk

0: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
6: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een brugwachter uit Alphen aan de Rijn wordt vervolgd voor dood door schuld na een fataal ongeluk bij Gouda. Begin dit jaar deed hij de brug open terwijl er nog een auto opreed. Die kwam in het water terecht en de bestuurster overleed. Blusschuim bevat nog vaak PFAS. Dat mag niet meer, maar veel bedrijven zijn nog niet overgestapt op PFAS-vrij schuim. De inspectie controleerde onder andere bedrijven in de chemie en de olieindustrie. Maar een kwart had het goede schuim. 11 bedrijven krijgen een boete en de controles worden uitgebreid. Nu door de droogte en de hitte het water overal heel laag staat, komt er van alles aan de oppervlakte. Ook onontplofte explosieven, meldt regio Omroep Oost. Een buitenkans voor magneetvissers, maar de explosieve opruimingsdienst waarschuwt ervoor en zegt, heb je iets verdachts opgevist? Hang het dan terug in het water en bel de politie. En Engeland wil nog meer maatregelen om jongeren bij social media weg te houden. Er komt al een verbod voor onder de 16. En als het aan de regering ligt, kunnen oudere tieners straks in de nacht niet meer op Facebook, Instagram of TikTok komen. Er is wel kritiek. Je kan het zelf uitzetten in de instellingen. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag en warm, 27 tot 31 graden. Aan zee wat koeler. In het oosten later een paar stapelwolken, maar de kans op een bui is klein. Vanavond verdwijnen de wolken en dan schijnt nog een tijdje de zon. En dat was het ANP-nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kink. Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Ja? Echt serieus?
5: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
11: Dit is een boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
12: 2 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie heeft een internationale bende beleggingsfraudeurs ontmanteld en daarbij zijn ook zeker 3 Nederlanders aangehouden. De bende maakte wereldwijd tienduizenden slachtoffers. Die werden lekker gemaakt met winst op hun eerste inleg. Ze werden voorgelogen over waar hun geld heen ging en wat het opbracht. EU-voorzitter von der Leyen heeft in Oekraïne een onderscheiding gekregen van president Zelensky, de Orde van Europa. Het is de eerste keer dat Oekraïne die uitreikt. Ze krijgt hem voor haar inzet om Oekraïne lid te maken van de EU. Ook sloot ze een samenwerkingsdeal om drones te maken. In het gemeentehuis van Krimpen aan de IJssel is brand geweest. Die ontstond doordat er onkruid werd weggebrand, meldt Rijnmond. De rook trok door het hele gebouw en daarom moest iedereen naar buiten. Het vuur was snel weer uit en het gebouw is uitgebreid geventileerd. Of er schade is, is nog niet duidelijk. En singer-songwriter Billy Joel maakt geen nieuwe muziek meer. Dat is een bewuste keus om zijn nalatenschap zuiver te houden. Eigenlijk was ik er 30 jaar terug al klaar mee, zegt hij. Ik wil niet zoals anderen te lang doorgaan en de boel dan zien doodlopen. Billy Joel trad tot vorig jaar nog op, maar stopte daar wegens ziekte mee. En dan het weer van Weer Online. In grote delen van het land is het rond de 30 graden bij veel zon. In het noordoosten zijn er wat wolken en er staat een stevige noordoostenwind. Morgen meest droog en zonnig en opnieuw warm. En dat was het ANP-nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
2: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Hotels.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat... je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Onderschrijf

0: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: 3 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een man die betrokken zou zijn geweest bij een aanslag op de pizzabakkers in Amsterdam hoeft daar niet de gevangenis voor in. De rechter vindt dat er onvoldoende bewijs is. Ook al is er allerlei DNA van hem gevonden, ook op een cobra die in de buurt lag. Hij moet wel 8 maanden zitten voor verboden wapenbezit. Amerika valt Iran nu ook overdag aan. Vanmiddag zouden allerlei militaire doelen onder vuur zijn genomen. Onder andere in gebieden rond de straat van Hormuz. Tot nu toe waren de aanvallen vooral 's nachts. De Amerikaanse president Trump waarschuwt dat als Iran niet meewerkt aan een deal, ook bruggen worden opgeblazen. Een staande ovatie voor de vertrekkende Britse premier Starmer. Die heeft afscheid genomen in het parlement. Na zijn laatste vragenuurtje zei Starmer in een speech dat dit het einde is van zijn politieke reis. Starmer lag binnen zijn Labour-partij al een tijdje onder vuur. Hij wordt zo goed als zeker opgevolgd door Andy Burnham. En goed nieuws voor Curaçao, dat zo trots was dat het mee mocht doen op het WK en voor het eerst een punt pakte. Trainer Dick Advocaat overweegt om er een periode achteraan te plakken. Hij staat er in elk geval open voor, zegt hij. De Curaçaose voetbalbond is nu aan zet, maar doet er tot nu toe een beetje vaag over. Het weer van Weer Online. Vrij zonnig en van noord naar zuid is het 26 tot 30 graden. Ook vanavond is het nog lang warm. En tot zover het ANP nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Teloorgang met Remco Vaassen en Pim Kastelein.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.

0: Distortion. Kink.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
2: Lekkere van Albert Heijn.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
0: 4 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Nieuwegein staan houten rijtjeshuizen in brand. Het vuur ontstond in een van die huizen en verspreidde zich snel naar

0: buren. De brandweer probeert te voorkomen dat nog meer huizen in brand vliegen. Een deel van de straat is ontruimd. Voor zover we weten is door de brand in Nieuwegein niemand gewond. In Utrecht zijn twee kinderen niet lekker geworden nadat ze snoepjes hadden gegeten waar cannabis in zat. De regionale omroep meldt dat ze die op straat hadden gevonden vlakbij een school. Volgens de politie leken ze op echte snoepjes, maar komen ze van een smartshop. Met de twee kinderen gaat het intussen weer goed. Het OM is het niet eens met de straf die een man uit Gelderland gisteren kreeg, omdat hij een vriendin had doodgestoken 2 jaar geleden. De rechter gaf hem alleen tbs met dwangverpleging omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Maar het OM wil dat hij ook de gevangenis in gaat. Het OM gaat daarom in hoger beroep. En wat doe je als je geen vuurwerkshows mag geven op Tomorrowland omdat het nu zo droog is? Festival heeft er iets op verzonnen. Er komen confetti-regens voor een feestelijk gevoel. Het moet voorkomen dat er net als vorig jaar brand uitbreekt die toen het hoofdpodium verwoestte. Tomorrowland begint overmorgen. Het weer van Weer Online. Vrij zonnig en van noord naar zuid is het 26 tot 30 graden. Ook vanavond is het nog lang warm. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nation. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends. En iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion. Met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
0: Kink Distortion.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: Zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.

0: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Welkom bij de Loodzware Jongens vanuit de Base in Utrecht. Leuk dat je luistert. We hebben deze week weer een uitermate bijzondere gast. En wie het zijn, dat ga ik je zoals gebruikelijk zometeen vertellen. Maar eerst, onze vaste tafelgasten. En ik ga ze voorstellen als onderdelen van een gitaar.
1: Oh, het is weer terug?
0: Ja, nou,
1: het is weer
0: terug. Okay, is er even,
2: had je er zin in?
0: Ik had er nu even...
1: Dan ben ik zeker de jengels.
0: Rick is in ieder geval de hals.
3: Echt?
0: Ja. Een beetje krom, maar met wat bijstellen kom je een heel eind. Ja, ja. Dat is onze...
1: Dat denk ik niet meer jij,
0: dat
1: is die versleten...
0: Rutter is de tremolo.
2: Zie je?
0: Ziet er vet uit. Hoop gejank. Maar je hebt er eigenlijk niks aan.
1: Vet.
0: En dan onze Sydney.
1: Die is de... Ik een keer mee eens.
0: Die is de toonknop. Niemand weet eigenlijk waarom hij erop zit. Maar ja, hij zit al jaren op en het zij zo.
4: Oh, wauw. Wat ben jij dan?
0: Dat zit.
5: Jij bent de gevoelige snaar.
0: Ik ben de dubbelnek, denk ik, jongens.
1: Oh, ja, de dubbelnek. Gewoon iets goeds.
2: De dubbele hals.
1: Nee. Zit zegt de gevoelige snaar.
0: De gevoelige... Oh, zit dat mooi. Eigenlijk wel. Gevoelige snaar. Heel mooi. Toch ga ik door naar het volgende gevoelige muziekje. En dat is de nieuwe van Mouflon.
2: Oh, ja. Oké.
0: Okay. Kennen jullie Mouflon?
2: Ja.
0: Met
2: niet zo lang geleden live gezien.
0: Good old death metal.
1: Dat is heel gevoelige muziek, ja.
0: En zeker ook. Zij gaan nu de gevoelige snaar raken. Met een nieuwe track van een nieuwe plaat. Dat heb ik uitgezocht. Libertine Lust.
5: Oké.
0: Nou.
2: Hoe lekker is dat?
0: Toch?
5: Ja.
2: Lekker.
5: Ja hoor.
2: Knallend.

0: Dat was Mouflon. En ja, heren.
1: Wat vond je ervan?
2: Ja.
1: Goeie vragen.
2: Ja, dat vroeg Ernst ons op 90% van het nummer. We waren net dat ding aan het doornemen.
1: Alles overleggen
2: waren. Super professioneel weer.
1: Stel ja. Die hoofdtelefoon.
0: Dat vind ik altijd wel leuk.
1: Toch nog
2: wat ik van het laatste stukje heb gehoord.
0: Ja, wat vond je ervan?
2: Was het een beetje... Ik dacht wel aan oude Gorefest vibes of zo. Want wel...
1: Ja.
2: Een beetje ten tijde van... ja.
1: Nee, ja. Ja, klopt best goed.
0: Ja. Nou ja, goed, toffe band. Check vooral even laatste plaat die dus net uit is. En ja, good old death metal. Heren, zijn jullie klaar voor...
3: Ernst. Doe het.
0: Wij, zoals gebruikelijk, kondigen wij onze gasten romantisch aan.
2: Ik vind wel dat je het iets lager moet doen, dat kun jij.
0: Dat kan ik wel.
2: Ja, doe het.
0: Maar, ja, dat...
3: Dat is hel.
0: Nou, het komt omdat als die muziek aan, ze moet eroverheen.
2: En dan... Oh, daar heb jij last van. Mijn fundering thuis trilt nog als jij gaat praten hier.
1: Hij zet je onder druk nu.
0: Okay, ja, ik denk het wel inderdaad. Goed jongens, komt
1: blijf jezelf ergens.
0: Vanavond geen verhaal. Dankjewel,
1: Rutte. Ja, ik sta naast.
2: Dat was Rick.
0: Vanavond geen verhaal over ridders of verre koninkrijken. Nee, vanavond begint het allemaal met een stuk hout. Een boom die ooit zachtjes meebewoog op de wind. Om jaren later te eindigen in de handen van mensen die er muziek van maken. Sommigen bespelen een gitaar. Anderen bouwen er een. Maar heel af en toe ontmoet je mensen die dromen bouwen. Die geloven dat een instrument meer kan zijn dan 6 snaren en een paar pick-ups. Een instrument met een ziel, een eigen karakter.
3: Ziel.
0: En een verhaal dat nog lang niet is verteld.
3: Mooi.
2: Hey, het kan ook een dubbelnek zijn. Heb je meer snaren?
0: Ben ik klaar?
2: Oh, sorry.
0: Vanavond verwelkomen wij de mannen achter Infinia Guitars. De mensen die oude legendes nieuwe leven inblazen en tegelijk de gitaren van morgen durven te ontwerpen. Geef een warm welkom aan, en een loodzwaar welkom natuurlijk, aan Daan van Dijk en Michael van der Wel van Infinia Guitars.
2: Nog steeds niks over die dubbelnek, hè? Ik ben er niet klaar, maar niks.
0: Nee, ja, dat is waar.
1: Zit straks in zijn vragenlijstje of zal die ook bouwen?
0: Heer, leuk bedankt dat jullie er zijn, heren. En helemaal uit het...
4: Uit verschillende hoeken van het land zelfs. Ik, omgeving Eindhoven.
0: Oké. En Zeeland. Michael?
4: Zeeland.
0: Zeeland?
1: Zeeland.
0: Ja. Oh, Jezus.
4: Ja.
0: En dan bij de Belgische grens of meer bij Rotterdam?
4: Nou, daar ben ik vandaag wel vertrokken, maar ik woon zelf iets verder van de Belgische grens. Aan de andere kant van het water, in Zeeland.
0: Oké. En hoe lang ben je dan onderweg vanuit Zeeland?
4: Nou, normaal denk ik goede 2 uur. Nu was het 2 uur en 3 kwartier.
2: Oh, jezus.
0: 2 uur en 3 kwartier?
4: Ja.
1: Ze hebben er wat voor over.
4: Ja.
0: Ik geloof het wel, ja. En je weet het niet, maar na 10 minuten is het weer klaar, hè? Dan zie je het al ontzettend lang. Heb je zitten rijden voor...
4: Voor een goed doel, denk ik, hoop ik.
0: Ja. Dat is het goede antwoord.
4: Laten we eerlijk zijn, alleen die aankondiging die was het toch al waard.
3: Zeker.
1: We kunnen nu al naar huis eigenlijk.
4: Ja,
1: dan is het al waard geweest.
0: Dat wou ik zeggen.
4: Die kan ik weer afvinken gewoon, hè.
0: Hebben we even één ding. Wat draait jullie in de auto zojuist? Wat is het bij jou, Michael? Of draai je niks in de auto?
4: Het is niet gelogen, maar onderweg was het dit keer loodzwaar, jongens.
0: Serieus?
4: Ja.
0: Oh, echt?
2: Ja, dat heb ik nog nooit geluisterd.
4: Dus nee.
1: Wat kunnen we verwachten of zo?
0: En welke? Je had niet gelijk, ik ga gelijk omdraaien. Dat ook nog gekund.
4: Nee.
2: 3 uur de tijd gehad. Toch gekomen.
4: Ja, toch gewoon.
0: Hey, en welke aflevering heb jij geluisterd? Wie was de gast?
4: De eerste was met Ruud. Met zijn boek.
0: De eerste, je hebt nog meer geluisterd.
4: Nou, nee, dat was ik al vanwege. Ja. En toen hij klaar was, ging hij door naar de volgende. Eerlijk zeggen weet ik niet meer wie de gast was.
0: Maakt niet zoveel uit, hoor. Het is altijd gezellig, toch?
1: Ja.
0: Wie de gast ook is.
2: Zijn de meningen ook verdeeld?
0: Bij jullie is het gezellig. Nou, kan je nagaan.
4: Ja, zeker.
0: Dus dat betreft... ik ben al even nieuwsgierig even naar, naar jullie jeugd. Komen jullie uit een muzikaal gezin? Laten we met Daan beginnen. Heb jij een muzikaal gezin?
4: Ja, ja.
0: En wat was er muzikaal aan?
4: Sowieso dat het in de familie zit. Mijn opa gaf al les op het conservatorium. En we zijn van jongs af aan wel gemotiveerd om aangespoord om muziek te maken.
0: En was er veel voor nodig of ging het vanzelf al wel? Ik werd ook aangespoord.
4: Dat ging vanzelf toen ik kon kiezen tussen de afwas doen of muziek maken.
0: Ja, dan wordt de keuze,
1: dan is de keuze makkelijk.
2: Wat was de keuze?
4: Ja, afwas of muziek maken.
0: Ik koos voor afwas, jij koos voor muziek maken.
4: Ja, maar in mijn leven heeft dat een enorm verschil gemaakt. Want ik ben dus, toen ik 16 was, ben ik als stage begonnen bij een gitaarwinkel. En ik heb dus heel mijn leven niks anders gedaan als met gitaar gewerkt. Ik heb echt van mijn hobby mijn werk gemaakt.
0: Ja.
4: En ik heb in winkels gestaan, in een paar. Ik heb een eigen gitaarafdeling gehad in een winkel. Ik ben vertegenwoordiger geweest. Ik ben sales manager geweest van een Europees sales team. Ik ben product manager geweest. Dus ik heb heel mijn leven, ik ben 43, heb alleen maar met gitaren gewerkt. Dus in mijn geval is dat iets enorm positiefs geweest.
0: Ja.
4: Wat wel typisch is, ik weet dat mijn moeder altijd zei, als ik heel druk was, was vroeger enorm druk.
2: Nu niet meer.
0: Nee, normaal niet meer.
4: Dan zei ze, dan zet ik een klassiek concert op tv en dan werd je helemaal rustig. Dus ik heb een enorme... Toen ik begon muziek maken, is niet erg metal, maar ik ben begonnen met klarinet spelen.
0: Dus vet.
4: Ik heb...
0: Er was laatst ook iemand die dat mee begon.
1: Klokkenspel?
4: Sorry.
0: Er was laatst ook iemand die met een klarinet begon.
4: Ja. Ja, en ik heb in een harmonieorkest gespeeld. En op een gegeven moment, toen ik 15 was of zo, toen dacht ik van, vaak wil gitaar spelen. Dat vind ik echt vet.
0: Hey, voordat jij alles vertelt en we eigenlijk klaar zijn.
4: Ja.
0: Je gaat heel snel. Maar even, wat werd er bij jou thuis voor muziek gedraaid? Waar moeten we aan denken?
4: Vanuit mijn ouders, rock'n'roll. Jaren 50, 60, rock'n'roll. Ja.
0: Oké. Michael.
2: Ja.
0: Kom jij uit een muzikaal gezin?
2: Nou, ja, een beetje misschien. Maar mijn vader die speelde gitaar. En mijn broer is gitaar gaan spelen. En toen ik 12 was of zo, toen ben ik ook begonnen, denk ik. Maar veel meer achtergrond in de muziek heeft het niet echt gehad. Gewoon eigenlijk vooral gitaar gespeeld.
0: Oké.
2: En op een gegeven moment in het gitaarbouw gerold.
0: Ja.
2: En de gitaarwinkel gewerkt. En vanaf toen in de gitaar gebleven.
0: Ja, precies. En wat draait ze bij jou thuis voor muziek?
2: Nou, ging een beetje van Guns N' Roses naar Deep Purple, UB40, Bob Marley, dat soort...
0: Dat was gebruikelijk bij jullie thuis?
2: Ja, een beetje wel. Ja, AC/DC.
0: Oké. Nou, hebben we daar in ieder geval een indruk van. En dan gaan we door naar weer een nummer.
4: Oké.
0: Zullen we dat eens even doen?
1: Lekker snel ben je.
0: Ja. Ik heb... ik doe zo mijn best, jongens.
1: Oh, de tijd in de
0: gaten? Funus, ken je dat?
1: Nee.
0: Ik ook niet.
1: Ik zag het net al op je scherm staan, maar ik had de band nog niet eerder gehoord.
2: Oh, je zit weer af te kijken.
1: Funus. Ja,
0: Funus heet de band. Het nummer heet
1: steeds grotere letters, hè?
0: Liberty. En nou gaan ze verluisteren naar deze heren wat ze ons te melden hebben. Klaar voor?
1: Beoordelen?
0: Ja.
2: Oh, oké.
1: Luisteren. Funus.

0: ben bijna weggedroomd, joh.
1: Weggedroomd?
2: Ja. Wakker worden.
1: Ah, ja,
0: hallo.
1: Ja, het is inderdaad lekkere wegdroommuziek.
0: Ik zag hem niet aankomen, maar te gek.
1: Ja, dat is leuk, hè?
0: Nee, die zang liet lang op zich wachten.
1: Ja.
0: En toen was het ineens een beetje een soort van hypnotiserend of zo.
1: Ja, precies. En daar hou ik al van.
0: Ja.
1: En dat is het zeker. Dit is een band van Ruben Vermeulen.
2: Ja.
1: En hij heeft in verschillende projecten gezeten. Klomp, onder andere, lees ik hier.
0: Oh, dat klinkt iets subtieler.
1: En Graved heeft hij live meegespeeld.
0: Oh, het.
1: En nou ja, goed. Dit is
2: maar het is een eenmansformatie dan, hè?
1: Het is inderdaad een
2: project.
1: Ja, ik vermoed inderdaad een eenmansformatie dat is.
0: Vet hoor.
1: En omschreven als black metal post-rock. Hebben jullie een... hoe zijn jullie... Hou je überhaupt van metal? Ik had ook wel gitaren, maar je zegt gitaarbouwers. Je hoeft natuurlijk niet van metal per se te houden. Houden jullie wel van metal?
3: Ja.
1: Ja, metal is wel jullie ding?
3: Ja.
2: Ik luister niks anders.
1: Je hebt niks anders zelfs.
3: Ja, dat wel.
2: Niks anders.
1: Oké, waar is het mee begonnen? Michael.
3: Het is bij mij niet begonnen met de metal eigenlijk. Toen ik meer de punk opging, ben ik begonnen met Heidreuzers.
1: Oké. Ja. En hoe ging dat verder?
3: Ja, dat is steeds verder ontwikkeld.
1: Maar was je daar op zoek? Of wat kwam je tegen?
3: Nou,
1: wat je aanstond?
3: Werd het steeds wat harder. Het begon eigenlijk met Linkin Park. Nu luister ik er eigenlijk nooit meer naar. Maar ja, dat heeft zich wel ontwikkeld in uiteindelijk... nu is het Era of As It Lay Dying.
1: Meer in de core, zit jij.
3: Ik kan heel slecht de naam onthouden. Ik klik op Spotify, ik vind het leuk. En dan luister ik heel de lijst af. Ja, zo ben ik. Ja.
0: En, je spaart ook niks.
1: En je hebt ze ook geen vinyl.
3: Ik spaar niks.
0: Nee, geen
1: vinyl, geen cd's.
3: Nee, heel erg, maar nee.
1: Je hebt alleen
3: ik heb
1: Spotify
3: cd's
1: met daar.
3: Gekocht,
1: oh, wauw.
3: Ja, ik heb eigenlijk niks meer om het af te spelen.
1: Oké. Maar zit het dan meer in de core? Begrijp ik dat goed? Is dat een beetje jouw ding?
3: Ja,
1: welk genre?
3: Ik noem het zelf altijd meer een beetje de moderne metal. De gent-generatie. Dat spul vind ik heel vet.
2: Ja.
1: Oké. En wat doe je met classics? Kan je er niks mee?
2: Iron Maiden, Judas Priest.
3: Ja, ik luister het zelf nooit. Ik vind het wel vet. Ik ben één keer naar Iron Maiden geweest. Maar ik zet het zelf niet op. Nee.
1: Oké, hoe is het voor jou, Dan?
2: Nou, ik kan me nog herinneren dat ik van een vriend uit de klas een cassettebandje kreeg met Master of Puppets.
1: Juist.
2: En toen ik dat hoorde, dacht ik, fuck, dit vind ik vet.
3: Een half uur ga je niet redden, hoor. Nou.
2: En toen is het eigenlijk een beetje alle kanten opgegaan. ik ben met een andere soort metal opgegroeid als Michael. Ik was net wat eerder. Ik ben heel veel naar hardcore concerten geweest.
1: Hardcore?
2: Ja, dus de Eurocore, zeg maar.
1: Ja.
2: Veel punk gespeeld. En op een gegeven moment, ik weet niet meer hoe het programma heette. Op TMF kwam altijd zo'n metal...
1: Wet and Wild. Wet and Wild, met Ruud de Wild.
2: Ja, dat zou kunnen. En daar zag ik voor de eerste keer Children of Bodom voorbij komen. En dat was voor mij... Toen dacht ik van ja, dit vind ik zo vet. Toen was ik iets ouder. En toen ben ik meer de progressieve en symfonische kant op gegaan. Mijn all-time favorite Symphony X.
3: Ja.
2: Dat is helemaal mijn ding.
1: Nice.
2: Maar ik moet ook zeggen dat ik via een aantal vrienden waar ik mee in een band zat, heel veel classics heb gespeeld. Ik heb in de jaren 80 hard rock en heavy metal tribute band gezeten. Dus wij deden Judas Priest, Black Sabbath, Iron Maiden,
1: ja.
2: Heel veel Dio, dat soort spul. Dat vind ik zelf heel leuk om te spelen.
1: Oké.
2: Daar ga ik heel goed op, maar ja, waar mijn hart ligt, dat is Symphony X. Als je net vroeg aan Michael wat hij op de heenweg heeft gedraaid. Nou, ik heb op de heenweg de Odyssey van Symphony X geluisterd.
3: Hey, favoriete gitarist, Michael Romeo?
2: Michael Romeo,
1: geen
2: twijfel. All-time favorite, ja.
1: Symphony X, voor en ook een soort van dekbed van Symphony X. Gaat het zover?
2: Nee, dat niet.
1: Nee, dat niet.
3: Dat mag niet.
1: Oké.
0: Okay, de dekbed van de Los Zware Jongens, zag ik.
1: Ja. Hey, we gaan even naar jullie top 3 toe. En op 3 hebben jullie staan...
3: Dat was de
1: Epica.
3: Denk ik, ja.
1: Epica.
2: Ja, het is niet de top 3 van zeg maar, die oploop naar de best. We hebben gewoon 3 bands gekozen. Michael heeft er 1 gekozen, ik heb er 1 gekozen. En we hebben samen
1: er 1 gekozen.
2: Ja.
3: Eigenlijk
1: Wat mooi.
0: Bellen Balanced and Free van jullie, is het die toevallig?
3: Eigenlijk waren we gewoon last minute.
0: Oké.
1: Okay. Nou, nee, oh,
2: die samen was moeilijk, man. Moeilijk.
1: Ja, dat zal. En dat is niet Epica. Want Epica is van wie?
2: Nee, die hebben we samen gekozen.
1: Oh, die hebben jullie toch samen gekozen?
0: Balanced and Free weer.
1: Ja. Oké. Okay. En waarom komen jullie samen dan uit op Epica?
2: Nou, we hebben een aantal keren met Rob van der Loo gewerkt. Vind ik een hele fijne gast. En ik vind Epica... ik heb het eigenlijk gekozen omdat we in Nederland een hele sterke metal scene in dat genre hebben. Zeker. Eigenlijk van vroeger uit al van The Gathering en After Forever. Ja. En heel veel bands die dat goed doen.
1: Ja.
2: Die ook een grote productie neerzetten. En ik denk dat hun op dit moment wel een beetje toonbeeld zijn van die scene. Ik vind het gewoon heel knap wat die gasten internationaal doen.
0: Zeker.
2: En natuurlijk wat Ruud ook met Within Temptation nog steeds doet. Mm-hmm. En ja, en we konden dan nog maar één ding kiezen. En dan vond ik, ja, Epica, omdat het nog steeds actueel is. En gewoon een hele toffe band. Maar het was meer om iets te kiezen wat die scene, of dat gedeelte van de scene vertegenwoordigt. Zeg maar.
1: En waarom Beyond the Matrix, dat nummer heb je uitgezocht, is er nog een specifieke reden voor?
2: We hebben daar een productdemo opgenomen met Rob van der Loo. En het is een van hun bekendste nummers, zeg maar. Dus daarom, een beetje cliché, maar het is een vet nummer. Dus,
1: We gaan luisteren. Epica! Ja.

0: Loodzware jongens.
1: Kink. Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
6: Dit is Kink Distortion.

0: We zitten hier met de heren van Infinia Guitars. En uiteraard gaan ze het hebben over gitaren. En waarschijnlijk gaat hier ook nog wat gitaar gespeeld worden. Dus blijf vooral even luisteren. Eerst ga ik naar Sinister toe. Ik kwam getipt door Rick dat er een platenzaak was in Utrecht die wat mooie tweedehands spullen had liggen.
1: Ja, Vinyl 24, Vinyl 24.
0: Ja, daar ben ik ook even heen.
1: Een kleine hidden gem eigenlijk op de Oude Gracht.
0: Ja. Ja,
1: eigenlijk moet ik het helemaal niet vertellen, hè. Daar gaat iedereen naartoe. Kapen ze al die platen voor onze neus weg.
0: Ja,
1: maar...
0: jij vertelt het, hè? Ik niet.
1: Maar, ja. Maar het is echt een, ik vind het een pareltje.
0: Nee,
1: en
0: het
1: breidt ook steeds meer uit op metal. En ze hebben nu een leuke collectie opgekocht. Dus ja. Heerlijk struinen, goede prijsjes.
0: Nou, leuk. En daar kwam ik onder andere Sinister kwam ik tegen. Met het album Syncretism, denk ik. Hoe het uitspreekt, ik heb geen idee. Ik dacht, ik ga er even een nummer van draaien. Van niet van mijn hagenieuwe LP, dat niet. Maar hij staat er wel op in ieder geval.
1: Nice.
2: En Sinister. Wetenschap van aard.
0: Jazeker. Yes.

0: Dat was Sinister met Black Slithering Mass.
1: Vind ik netjes doet.
0: Ja, toch? Ja. Ik moest zelf ook even... ik was even stil van de golf. Dat ik er goed gedaan.
2: Ja, heerlijk man. Lekker toch.
0: Mooi man. Dat wou ik zeggen. Hé, hey, jongens. Jullie hebben gaf al aan dat jullie al ooit begonnen met gitaar te spelen. Welke gitaristen maakten op jullie indruk? Laten we beginnen met Michael. Wat was jou echt wel van haar? Dit is toch een beetje een voorbeeld voor me.
3: Ja, toen ik echt begon. Dat is begonnen met Jimi Hendrix en dat soort dingen. Het was allemaal nog vrij...
0: Was hij ook de aanleiding dat je überhaupt begon met gitaar spelen? Van het is zo vet, dat wil ik ook.
3: Nee,
0: ik wil een gitaar.
3: Nee, daar had ik eigenlijk niet eens een voorbeeld voor. Dat mijn broer deed het en mijn vader deed het. En toen dacht ik, nou ja.
0: Oh, dan doe jij het ook.
3: Ik vind het wel leuk, dus ik ga dat ook doen. Ja. En later is eigenlijk pas een beetje het ontdekken van Jimi Hendrix.
2: Ze liggen dan ook makkelijk voor handen natuurlijk, hè? Even te pakken of zelf uit te proberen.
3: Ik heb eigenlijk nooit les gehad, dus het was altijd voor mijn vader en toen voor mijn broer. Ja. En op een gegeven moment heb je tablatuur en zo. Ben je zelf aan het klooien geweest. Ja.
0: En heb je voor eens iets gedaan met die gitaar? Behalve dat je nu aan het bouwen bent. Maar heb je in een band gespeeld? Heb je iets zoiets gedaan?
3: Ja, ik heb ooit wel in een band gezeten. Dat was, maar toen zat ik nog in de volle emo-tijd. Dat was een beetje de tijd dat het bij mij in die muziek ging. Dus daar heb ik een paar jaar in gezeten. Dat is toen gestopt. En eigenlijk sindsdien nooit meer in een band gezeten. Of zo.
0: Speel je nog wel gitaar zelf?
3: Ja, ik moet bekennen dat het eigenlijk dramatisch weinig is de laatste tijd. Ja, dat slipt er een beetje bij in. Misschien komt het ook omdat ik dag in dag uit met gitaren bezig ben. Dat dan op een gegeven moment...
0: je eventjes thuis het niet wil?
3: Ja, ik denk er eigenlijk gewoon niet zo meer aan. Nee. Soms dan hoor ik wel een riff en dan denk ik... Oh, die zou ik wel eens willen proberen. Maar eigenlijk komt het er nooit van.
0: Oké. Hoe is het met jou, Daan? Heb jij een voorbeeld gitarist? Dat vond ik toch wel...
4: Ik denk de twee gitaristen die dan de meeste indruk op mij hebben gemaakt... is Alexi Laiho van Children of Bodom. Toen ik hem zag als frontman. Hippe gast, lange haren. Soleren als een malle, weet je wel. Ja, dat was gewoon... Ik denk sowieso dat hij veel jeugd de scene in heeft getrokken. Voor mij was het echt een mega coole gast. Ik vond de muziek ook heel leuk, omdat er heel veel klassieke invloeden in zaten. Ja. Dus dat is één. En iets later Michael Romeo van Symphony X. Ja, dat is mijn all-time favorite. Ja, is gewoon een baas.
0: Als ik kijk op Daan van Dijk. Nou, zit ik meer hondjes die Vicky heten. Maar een Daan van Dijk heeft in Beaver Store.
4: Beaver?
0: Vond ik mooier.
4: Ja.
0: Klopt Beaver dat? Is Store. Dat de Daan van Dijk?
4: Ja, dat is hij wel. Maar dat is verdommes lang geleden.
0: Ja.
4: Ja, kijk. Tuurlijk, je zit altijd in een periode, denk dat iedereen heeft, dat je denkt van, ik wil gewoon gitarist worden, weet je wel. Dus ik heb een tijdje aan bandjes getrokken. Maar wat ik eigenlijk het leukste vind, is gewoon om er een goede hobby aan te hebben. Wat ik zeg, ik heb dan in een Iron Maiden tribute en een hard rock heavy metal band gezeten. Dat vind ik leuk om te doen. Dat is waar mijn hart ligt. Mijn eigen muziek en zo zou ik ook niet meer doen. En ik heb nooit, ik had dat nooit nagestreefd, omdat mijn hart ook heel erg bij de industrie lag. De gitaarindustrie, zeg maar. Dus daar was ik vooral heel veel mee bezig. Nog steeds. Niks. Ik heb niks gedaan wat enige indruk heeft gemaakt op iemand.
0: Wil jij nog gitaar? Of doe jij er ook niet zoveel mee?
4: Ik hoop nog heel erg dat mijn oude band, die nou niet actief is, weer op gaat starten. Dat zou ik heel graag... Ik wil gewoon heel graag met Dio, Iron Maiden en Judas Priest. Dat vind ik gewoon vet om te doen. Dat zou ik achter elkaar weer doen. Maar voor de rest heb ik het zo druk met mijn werk. Dat gaat voor mij dag en nacht door. Dus daar ligt mijn focus.
0: Dus is het gewoon een wonder dat je gewoon hier zit eigenlijk?
4: Anders had ik waarschijnlijk op mijn laptop dingen aan het regelen geweest. Dus het is geen wonder, maar ik ben een basic baasje, ja. Jazeker.
2: Maar mooi, dat is mooi.
0: Ja, nee, absoluut.
2: De business gaat goed.
4: Ja.
0: Wat was jouw eerste serieuze gitaar?
4: Oh, mijn eerste serieuze gitaar. Dat is een Gibson geweest.
0: En waarom een Gibson?
4: Ik werkte, ik liep stage in een muziekwinkel en er werd een rode Gibson WRC ingeruild.
0: Okay.
4: En dat staat voor Wayne R. Charvel. Die heeft één keer Gibson een gitaar gemaakt. Het was een superstratachtig ding. En toen ik dat ding zag, dacht ik van, dat wil ik hebben. Dat vond ik zo'n te gekke gitaar. En aan het eind van mijn stage heb ik die gekregen. omdat ik mijn stage heel goed had gedaan. En dat was denk ik mijn eerste serieuze gitaar.
1: Dat vertelde je die
2: op. Dat is wel tof.
0: Ja, ja, dat maar, heb je wel heel erg goed gedaan. Dan.
4: Ja, ja, ik deed.
0: Wat heb je allemaal gedaan eigenlijk?
1: Ja, precies.
0: Eerst was een Gibson en dat was een krijgertje.
4: Dat was een krijgertje.
0: Heb je ook op een gegeven moment er zelf een gekocht?
4: Ja, en als je dan...
0: Wat was dat dan? En waarom koos je voor die?
4: Ik denk dat mij... Ik heb zo enorm veel gitaren gehad. Maar ik...
0: Ook heel veel soorten merken?
4: Ik heb alles wat leuk is, heb ik wel gehad.
0: En ja. wat is het dan op basis wat leuk is? Of wat goed klinkt? Of waar koos jij op?
4: Ik had heel erg altijd de neiging om dingen te willen ervaren. Omdat ik, toen ik in de winkel stond, kwamen heel veel mensen binnen van, ik noem maar iets. Ik heb een oude Fender Bassman gehoord. Zo vet. En dan testen ze een nieuwe Bassman. Oh, die klinkt niet als die oude. Heb je ooit echt getest een oude? Ja, nee. Ik heb hem op YouTube gehoord. Nee. En ik wou het allemaal hebben gehad, zodat ik het had ervaren. Dus ik heb heel veel oude Gibsons, oude Fenders. Een hele hoop oude amps. Maar ook... ik heb Mayones, ESP's, Charvels, alles wat vet is, heb ik gewoon willen hebben. En ook weer vrij snel verkocht, maar wel ervaren. En ik denk de eerste gitaar die ik echt heb gekocht van mijn eigen centen was waarschijnlijk een BC Rich. Een Warlock.
0: Een BC? Oh, zo'n vet. Zo'n foute Warlock.
4: Ja, waar je zo iemand aan kan rijgen. Dat vond ik vet.
0: Is er ook een gitaar die je nooit verkocht hebt?
1: Goeie vraag. Ja,
4: ja, ik heb een aantal gitaren die ik niet kan verkopen.
0: Waarom niet?
4: Omdat ik er twee heb met de namen van mijn kinderen erin. Ik heb drie kinderen. Ik heb één gitaar heb ik zelf gebouwd. In Australië heb ik een gitaarbouwcursus gedaan. En die is voor een van mijn dochters. En voor mijn eerste dochter heb ik een gitaar laten maken met haar naam erin. En voor mijn middelste zoon heb ik ook een gitaar laten maken met zijn naam erin. En de kleur is een match met de kleur van zijn oog. En freak stuff.
1: Gewoon, vet. Ja. Ja. Ja, ik ben helemaal onbehoord. Helemaal goed.
4: Ja. Ja. Dus okay. Die kan ik nooit verkopen.
0: Nee,
4: maar,
0: dat begrijp ik.
4: De rest is een altijd wisselend geheel.
0: Ja. Hey Michael, wat maakt een gitaar nou echt goed?
3: Ja, wat maakt een gitaar nou echt goed? Ik ben altijd vrij nuchter in, denk ik. Ten eerste vind ik dat hij er vet uit moet zien. Dat maakt hem goed of slecht natuurlijk. Maar als je hem vast hebt, dan voel je het vaak wel. Als je begint te spelen...
0: En wat voel je dan voor een leek? Luisteraar, niet iedereen heeft de gitaar vastgehouden of verschillende soorten. Wat voel je dan?
3: Hoe ik het altijd ervaar is dat je toch al gelijk... Je krijgt gelijk een riff in je hoofd dat je denkt, oh, dit is vet.
4: Inspirerend.
3: Ja, als ik dat ermee heb, dan vind ik het een goede gitaar. Als ik dat niet heb, dan denk ik, ah, oké, leuk. Maar
1: als je handen vanzelf beginnen te bewegen. Dan,
4: En je kan hem niet gelijk iets.
2: Het gaat uitnodigt ook om te spelen.
3: Ja, het nodigt uit. Het gaat gelijk verder. En voor je het weet,
0: en is het een kwestie van zien of is het een kwestie van voelen?
3: Nou ja, bij mij begint het wel als ik hem zie dat ik denk, oh, die wil ik wel eens even proberen. Als ik het er niet vet uit vind zien, dan moet ik zeggen, dan probeer ik het eigenlijk niet.
0: Oké. En is ook een grootste misvatting die gitaristen kunnen hebben?
3: De grote misvatting? Nou ja, misschien dat ik dan wel weer wat vijanden maak, maar...
0: Dat is leuk, dat is prima.
3: De grootste misvatting, wat ik vind, is denk ik altijd wel het gewicht en toon. Heel veel zeggen, ja, het moet lekker zwaar, het moet lekker veel toon. Je hebt een gitaar, die is super licht en die klinkt ook te gek.
1: Dat heb ik juist met de hele lichte gitaren die ik dan heb.
3: Nou ja, het ligt er ook misschien aan wie je spreekt, maar ik heb altijd... Toen ik in de gitaarwinkel werkte, al heel veel mensen. Ja, lekker zwaar, lekker veel toon. Ja, goed, je hebt natuurlijk meer van die mythes.
4: Ik denk dat de grootste misvattingen ook meteen het grootste discussiepunt is.
3: Ja.
4: Zit de toon in het hout? Of zit het in de elektronica?
3: Dat is de eeuwige discussie
4: natuurlijk.
3: Ja.
0: Oh, is het hout of is het of een combinatie? Kan dat ook nog?
4: Vaak kiezen de mensen een kant.
1: Maar dat is, want ik ben het met je eens. Want ik heb heel veel voorbeelden gezien dat gewoon een pick-up in een pallet klinkt ook prima.
3: Ja.
1: Een echte pallet, hè? Zo'n hele grote pallet. Zo'n gast die heeft er een, toch? Die heeft er gewoon een nek opgezet en een elementje erin. Hoe zo'n toon moet.
0: Ja.
1: Maar als ik mijn pick-ups verwissel en in een andere gitaar zet, dan denk ik, oh, deze pick-up klinkt gek. Dan zet ik in die gitaar en dan klinkt het ineens gewoon niet vet. Dat zal toch wel echt een combi zijn.
3: Ja,
0: dat lijkt me ook het meest logisch.
4: Maar ook wat je ziet. Als je gitaar vet vindt, En je wordt ook blij van.
2: Ja, tuurlijk.
4: Dat doet ook wat met je.
0: In
4: de winkel waar ik heb gewerkt hadden we een spiegel dat mensen toch nog op het laatst even konden kijken of je goed uitzag. Is toch belangrijk?
0: Ja, nee, absoluut. Absoluut. Ik dacht, ze vast een muziekje erin. En dit is een Engelse band, maar twee Nederlanders erin.
2: Dan mag het.
0: En dan mag het wel even, ja, toch?
2: Absoluut.
0: Ja, één is al genoeg. En één moet eigenlijk ook een keer in onze show, misschien allebei wel in de show komen. Gaan we nog een keer regelen. Ik heb ze 06 nummer gekregen van...

0: Dat was Praying Mantis met onder andere J.C. Kuipers
1: John
0: op zang.
1: Kuipers.
2: Ja. Hans in Zand.
0: Ja, Hans in Zand inderdaad, de drummer. En,
1: een mooie Nederlandse inbreng. Doen goed hoor, Praying Mantis.
0: Ja,
1: volgens mij hebben ze binnenkort een jubileumtour. Ik denk 40 jaar.
0: Oh, dat zal vast zijn.
1: Ja, oude band.
0: Ja. En vooral in de jaren 80 was het wat minder. Nou, laat ik zo zeggen, het was... Je had natuurlijk de New Wave Bridge Heavy Metal, daar hoorden zij een beetje bij.
1: Ja.
0: Maar ze zat wel aan de rockkant.
1: Ze zitten aan de zachtere kant.
0: Ja, ja. Ja. En, maar ik vind dit is wel een hele laatste plaat volgens mij.
1: Die hoezen zijn altijd schitterend.
0: Ja, klopt. Ja. En ik vind dit een ontzettend vet nummer zelf.
1: Cool.
0: Goed, het ontstaan van Infinia. Ik las dat er een gitaarbouwer is. Genaamd, even kijken, Simon Padalka. Zegt mij niet zoveel, maar jullie waarschijnlijk alles. Die verkocht, vooral in Rusland, las ik.
3: Vet.

0: 2015 ging hij contact zoeken met een band buiten Rusland. Dat werd Protest the Hero. Ja. En hij dacht, even kijken of die mensen interesse hebben als ik een gitaar voor ze ga maken. En gratis. Ja, ik denk dan wel, ik wil zeggen, alsjeblieft, flikker op in die zooi. Maar goed, ja, hij was verrast dat ze dat wel goed vonden. En ja, en zo is deze Simon Padalka begonnen in Rusland. En uiteindelijk is hij naar Canada, geloof ik, gegaan. Klopt dit verhaal zo een beetje als korte intro?
1: Ja, dat klopt heel aardig, ja.
0: En deze Simon Padalka. Ja, hoe kennen jullie hem?
1: Vanuit onze passie voor gitaren. En eigenlijk, hij is een waanzinnige gitaarbouwer. Hij wordt door veel mensen echt gezien als een van de beste ter wereld.
0: En waarom is dat?
1: Michael, jij bent de gitaarbouwer hier. Waarom is hij...
2: Ja, zijn...
0: Wat maakt hem nou zo goed?
2: Nou, zijn oog voor detail is echt spot on. Eigenlijk, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Zijn gitaren hebben vaak hele mooie hoeken en hele mooie shapes. Zijn inlegwerk, het is nou, allemaal... Alles
0: foto's er is ook een YouTube-filmpje volgens mij, waarin hij een versneld een gitaar aan het maken is.
2: Ja.
0: En je ziet wel dat inderdaad het begin een vrij plat stuk hout. En hij maakt allemaal curves en zo maakt hij erin. Ja. En daar vind je hem heel goed in?
2: Nou ja, zeker. Op YouTube staan een aantal filmpjes. Dat is ook uit de tijd dat ik hem echt nog fanatiek volgde. En dan zie je inderdaad hoe hij dat met de hand, met handgereedschap eigenlijk aan het maken is.
0: Ja.
2: Wat ongelooflijk moeilijk is. Hij laat het vrij makkelijk eruit zien, maar dat is het echt niet. Ja, en het eindresultaat, het is echt spectaculair.
3: Waanzinnig, het is gewoon kunst.
2: Het kan je smaak zijn of niet.
1: Nou,
0: maar als je dat nu een foto laat zien, het ziet er inderdaad ook de art van de fotografie helpt ook. Maar het ziet er inderdaad kunstig uit.
2: Ja, het is
0: bijna een soort van het is kunstwerk.
2: Het is
0: ook een gitaar.
2: Ja.
1: Ja, hij balanceert heel erg tussen het artistieke en het mainstream. Daar heeft hij altijd een strijd mee, zeg maar.
0: Ja.
1: En sommige mensen vinden het artistieke heel mooi. Mij doet dat wat minder. Ik vind zijn mainstream modellen vonden wij heel erg mooi. Maar wat Michael zegt, zijn oog voor detail en zijn inlegwerk en hoe hij alles met de hand doet, is gewoon een uniek hoog niveau. Dus wij waren echt fanboys van Simon. En telkens als wij op het werk zaten, dan werden de foto's gedeeld en de laatste dingen besproken van wat Simon nou al had gemaakt.
0: Ja, ja, ja. En deze Simon met zijn Padalka guitars dacht, ik ga stoppen met deze serie volgens mij. Of we hadden nieuwe plannen.
1: Ja.
0: En toen dachten jullie, hey.
1: Nou, het liep op het werk zo hoog op dat wij iedere week over Padalka praten. Onze baas er een beetje...
0: Want jullie zijn ook collega's ook voor.
1: Ja.
0: Jullie kennen elkaar al. Okay.
1: Dus onze baas een beetje er ziek van werd. En op een gegeven moment hebben wij een ordervorm van Padalka gewoon op zijn bureau gelegd tussen zijn papieren. En toen kwam hij van, jongens, wat is dit? Ik zeg, dat is jouw Padalka orderform. Hij zei, ja, nou is het genoeg. Ik hoor alleen maar Padalka, bestel het maar. Serieus? Ze zetten maar een paar in bestellen.
0: Hoeveel?
1: Huh? Ja, ja. Nou, we mochten er twee spekken, dus we hebben er twee ingezet. Anyway, wij waren fanboys en op een gegeven moment kregen wij een telefoontje. Was ik aan het praten met Simon en toen zei hij, toen de oorlog begon in Rusland, zei hij van, ik heb een beslissing moeten maken om mijn werkplaats te verkopen en ik ga verhuizen naar Canada.
0: En jij had hem aan de lijn?
1: Nee, ik had hem op de chat, zeg maar. Ik heb hem wel een paar keer over gesproken, maar hij zei ja, dus ik ga naar Canada.
0: En waar kennen jullie elkaar dan van? Jij bent gewoon een messenger, ik ga hem eens benaderen?
1: Nou, omdat wij die gitaren bij hem in order hadden staan.
0: Ja.
1: Dus ik had gewoon contact gehad met wat wij wouden. En en toen zei hij van, dus ik moet vertrekken, ik ga naar Canada. Ik zei, dat is heel erg. Hij zei, dat heeft een nagevolg, want dat wil zeggen dat ik jullie gitaren nooit meer kan maken. Ik zeg, nou ja, dat is heel spijtig, maar dat is niet het ergste. Het ergste is dat er oorlog is. Ik zeg, als je wil, dan kan ik je in contact brengen met Dingwall, met Sheldon Dingwall, waar wij distributie voor deden. Ik zeg, en wellicht kan hij jou daar weer terug in de gitaarscene krijgen. En toen zei hij van, nou, doe de moeite niet. Ik heb al een baan bij hem als masterbuilder bij Dingwall. En Dingwall is een enorm hoog aangeschreven basmerk. Dus toen is hij naar Rusland gegaan. En daarbij heeft hij eigenlijk zijn oude catalogus...
3: Naar Canada nu, toch?
1: Naar Canada. En daarmee heeft hij zijn oude catalogus afscheid genomen van zijn oude catalogus. Hij zei, ik ga alles opnieuw doen. Ik ga alles opnieuw ontwerpen. Ik wil een verse start. En toen hebben wij eigenlijk de rechten van al die modellen hebben wij van hem overgenomen. Want wij vonden een aantal van zijn oude modellen zo mooi. Dat we zeiden, ja, maar je kan er niet niks mee doen.

0: Hij zei, nou ja, als we iets... Zijn vrouw had de rechten. Hij zei, ja, je moet met haar spreken. Als je iets overeenkomt, dan ja, kun je die rechten misschien bemachtigen. Dus omdat wij zo'n enorme fanboys waren, zijn we samen gaan zitten en hebben we gezegd van, kunnen we daar iets mee? Kunnen we die gitaren niet op een of andere manier opnieuw gaan maken met steun van Padalka, dat we die opnieuw in de markt gaan zetten?
1: Want ja, want hij maakt die dingen natuurlijk handmatig zelf.
0: Juist.
1: Dus als hij ermee stopt, is het natuurlijk wel een mooi model. Maar hoe ga je dan zelf dan zorgen dat je zulke mooie modellen in elkaar kan maken?
0: Nou, dat is nog wel grappig. Wij hebben dus de gitaar van Protest the Hero gekocht. Die hij origineel had gemaakt.
1: Waar we net over hadden. Die hij inderdaad aan hun had geschonken. Die hebben jullie...
0: En die hebben wij moeten kopen. Als ik weet dat hij hem gratis had gekregen. Nee.
1: Ja.
0: We hebben heel veel geld voor moeten betalen. We hebben 2 Padalkas moeten kopen. Om ze vervolgens te gaan namaken. Ja. Want hij deed dat allemaal uit het kopie. En heel veel dingen waren ook net anders. Dus we hebben 2 gitaren gekocht. En die zijn we gaan analyseren. Uit elkaar halen. Op tekening zetten. Kaptekening gaan maken. Om uiteindelijk die dingen weer uit te gaan brengen. En toen moesten we in één keer een merk maken. We wisten wat we zouden willen. En nou moesten we in één keer een heel plan eromheen bedenken. En kijken of dat levensvatbaar was.
1: Ja, snap ik. Parkeer die even. Dan gaan we nu naar... Gewoon weer muziek draaien, jongens.
2: Een nummertje draaien.
3: Right.
1: Ja, de nieuwe plaat van Soulburn. Kennen jullie hem? Ik heb al een paar keer een nummer gedraaid. Ja. Dus als het goed is, heb je hem hier al een paar keer gehoord.
3: Hele goede recensies.
1: Ja, het is een heel afwissende plaat ook. En ik dacht, laat ik nog eens even een nummer draaien van Soulburn. Ik draai het nummer, weet het ding, en waar heb ik hem staan? Hier, A Pyramid Absurd.
2: Right.
3: Cool.
1: Ja?
3: Yep.
1: Let's go.

0: Session.
1: De loodzware jongens.
2: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20...

0: vakantiediscounter.nl.
1: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Ondanks het plotselinge overlijden van acteur Kees Schil is het laatste seizoen van Flikker Rotterdam gewoon te zien. Dat heeft het AD gehoord van Avro Tros, die de politieserie uitzendt. De opnames zijn net een paar weken afgerond. In Flikker Maastricht speelde Kees Schil de rol van regisseur Stan Vroom. Door de brand in Nieuwegein kunnen de bewoners van 7 huizen voorlopig nog niet terug. Ze worden nu opgevangen in een school. Vanmiddag vlogen 3 houten rijtjeshuizen in brand. Andere woningen hebben rookschade. De brand in Nieuwegein is onder controle, maar het blussen gaat nog wel even duren. De kerncentrale in Borselen ligt al weken stil, schrijft de Volkskrant. Er is een lek in het nucleaire gedeelte, maar dat heeft nog niet geleid tot elektriciteitsproblemen in het land. De problemen komen op een opmerkelijk moment. De politiek wil Borselen langer openhouden en denkt na over de bouw van nieuwe kerncentrales. En een spannende ontknoping van de 11e etappe van de Tour de France, die eindigde in een massasprint. Die werd gewonnen door de Noorse wielrenner Søren Varenskjold, net voor de Nederlander Olaf Kooi, die tweede werd. Peloton moest vandaag 161 kilometer fietsen en finishte in Nevers. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen zon, maar ook wolken. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: dames en heren.
1: Opgelet.
2: Ja, ik ben weer terug.
3: Ja, dames
2: en heren. We moeten dat saboteren.
1: Gelijk saboteren. Gelijk ding ding ding. Bel, bel, bel. Oké.
3: Hey, mensen, even door. Heerlijk om jullie te horen.
1: Door wat digitale probleempjes. Zijn er inderdaad, we zijn achter de schermen druk bezig om de concertagenda weer helemaal op de date te maken.
3: Ja.
4: Nog beter.
1: Er zijn wat kleine issues, maar de
2: tijd komt er al bijna op, hoor.
1: Ja, oké. Maar ik ga even van wal steken.
3: Nou, heel goed.
1: Ja, we gaan beginnen met 17 juli. Kaluna Ommen. Van den Berg speelt daar. En 187 Musicon Den Haag.
2: Je vergeet de tijd.
4: Het is staat er niet bij.
1: NK Gunten 2026. Er staat geen tijd bij. Ja, moet gewoon op je klok kijken dan. 187 Tilburg Metal Fest. Hey, Rick, jij moet spelen met Martin.
4: Oh ja, echt hoor.
1: Met N, Racing Blade Messiah.
2: Ja. Hoe laat, Rick?
4: Van 17:15 of zo.
1: Ja, wie speelt er nog meer? Want ik zie alleen maar twee bandjes daar staan.
4: Ik heb net een Nederlandse band.
1: Tilburg Metal Fest, mensen. Check even het affiche. Er staat vast wel wat leuk bij. Nice. 24/7 Sounddog Breda. Mario's Metal Mania presenteert Tigers of Panting.
4: En? Met het volgende
1: RVH project.
3: Ja. Oh, dat is leuk, Tigers of Panting.
1: Oké. 24/7 Beuk, Barendrecht, Baruch en Tour. De Beuk met Live Heart Boot Kings presenteert Shutdown, Fatal Move, From the Heart en Spear. Steenwijk. Buzen waarschijnlijk, Stonehenge Festival, die in, aan die kant, Stonehenge. De Grons in Gouda, Sayas EP Release Tour, 25/7 is dat. En dan 29/7 Café Rocks Enschede, wederom Sayas. Een tip voor de mensen die van een beetje duistere muziek houden. 22 en 23 augustus is mijn verjaardag ook, hier in de DB's. Duister Collectief. Check dat affiche even met hele gave dingetjes. Waarom het terzijde hoorde.
4: Gratis drinken.
1: Geen aura. Doodsgestadig.
3: Jij trakteert bier, zit hij?
1: Je mag mij trakteren. Ik ben jarig, verdorie.
4: Allemaal op de gastenlijst.
1: Het was leuker even terug te zijn.
3: Ja, dat wel, toch?
1: Ja, dat wel.
3: En is die weer 3 weken niet meer, denk ik.
2: Waar is die fucking spekkoek?
3: Spekkoek meenemen, maar toch niet.
1: Nee, komt goed.
3: Oké.
1: Ik ga gelijk een disclaimer ingooien.
3: Wij gaan naar onze Mike. Zijn er klaar voor?
5: Test 1, 2, test. Hallo Mike. Wacht, ik ben er al.
6: Hey Mike, wat is er nu weer uit je platenkast gevallen?
5: Hey, je mag weer meegaan, samen met de Loodzware Boys. Maar jij thuis mag ook meegaan wat er deze week uit mijn platenkast is gevallen. Het is vandaag een band uit Utrecht. Eigenlijk een duo. Ze komen in Nieuwegein en Utrecht. Misschien zijn ze wel bekend in de DB's.
4: Two Brothers
5: zou je misschien aan Sydney moeten vragen.
3: Even kijken,
5: ze maken instrumentale metal. Categorie is avant-garde metal.
2: Die weet ik het toch helemaal niet.
5: Eén plaat gemaakt, die heb ik hier.
2: Ik geef het op.
5: Hij is uitgebracht op 12 november 2021. Pak ik even
2: terug de hoesje
5: erbij. En dan zie ik dat het is een duo natuurlijk. En misschien heb je al een idee, dus ik zou zeggen, eerst een schot voor de boeg. Laat maar komen.
3: Kansloos, Mike.
4: Ja, ik heb geen idee.
3: Utrecht, twee man, avant-garde, instrumentaal.
5: In 2015 dus bij elkaar gekomen, hebben ze de handen in één geslagen, deze twee. En in 2021 de enige plaat uitgebracht tot nu toe. En die plaat die is opgenomen door de drummer die ze destijds hebben ingehuurd. Want de twee heren die de band vormen, die bespelen niet de drums. Verder zie ik dat de plaat is gemasterd door Colin Marston. En de mix is gedaan door de gitarist van het duo van de band.
4: Gaan we naar het artwork.
5: Die is gemaakt door Joost Vervoort. En ik zie een wit kader. En in het witte kader staat bovenin de naam van de band. Onderin het kader staat de naam van de cd.
4: Is dat dan groei,
5: in het midden een blauwe schilderij. Een 8 zie ik daarin. En in het bovenste rondje van de 8, maar misschien is dat mijn perceptie, zie ik een gezichtje. Nou, heel veel meer informatie heb ik niet.
3: Kansloos.
5: Hebben jullie nog een idee?
1: Michiel van der Werf heeft hem gemasterd.
4: Michiel van der Werf heeft hem gemasterd, zegt hij.
5: Instrumentale muziek.
3: Instrumentale metal.
5: Het is een duo.
3: Geen idee, Mike.
5: Voor de cd namen ze in dienst Michiel van der Plicht als drummer.
4: Ja.
5: En op gitaar is er dan Michiel van der Werf. Hij deed dus ook de mixing van de plaat.
4: Ja, hij had goed zit.
5: En op welke bas en synthesizer Matthias Ruigrok.
2: Ik weet het nog niet.
4: Nee.
3: En dan moet jij de plaat raden, City.
5: Ik heb het idee dat ik allemaal vraagtekens zie.
3: Ja, dat kan.
2: Heb je eindelijk iets goed,
5: Mike? Van vandaag is Prospectors, uit Utrecht dus. En hun plaat heet Proven Land. En het is dus instrumentale avant-garde metal. En
4: ik heb nu van
5: de plaat gaan draaien.
1: Helemaal.
5: Prospectors, en dit is Reveling Motion.
1: Oh ja, dat is
3: leuk.

0: Nou, jongens, jij wordt niet rustig van...
1: Nee, je wordt niet heel erg rustig van die muziek, hè? Nou, in vergelijking met wat je eerder draaide.
0: Nee, dat klopt. Ja. Ik moet zeggen, ik ben zelf nooit heel erg van instrumentaal.
1: Wow,
0: een nummer, prima. Een heel album vind ik altijd best wel vaak een lange zit. Maar hier gebeurt wel veel in.
1: Er gebeurt heel veel.
2: Wel tof om te horen.
0: Dat vind ik dan wel gaaf.
1: Technisch ook pas.
2: Heel tof om te horen hoe breed Michiel van der Plecht kan inspelen.
0: Ja, zeker.
1: Je kan alles, toch?
0: Zeker.
2: Ja, eigenlijk ben je gewend dat hij alleen metal doet, hè?
0: Ja, nee, ik vind het... Ik kan het wel waarderen, dit. Ik ken het trouwens niet. Nieuwsfeitjes. En dankjewel,
1: nieuwsfeitjes. Eigenlijk weinig.
0: Weinig nieuwsfeitjes.
1: Ik vond vorige week ook al een beetje komkommertijd.
0: Dat komt me goed
1: festivals,
0: uit.
1: Festivals.
0: Ik zou zeggen.
1: Releases. Maar,
0: begin maar.
1: Twee dingetjes had ik even. Ik zag dat Jason Newsted was de tour begonnen. Die had natuurlijk ook aangekondigd dat hij kanker had. Dus die heeft dat verslagen. Goed nieuws. En hij is 1 juli heeft hij zijn Amerikaanse tour afgetrapt. Ja.
0: Nee, hij had de kanker. Okay.
1: Ja, hij is nu kankervrij bevestigd. Dus,
0: dat is een goede bericht.
1: Positief nieuws, zeg maar. Ja. Tot natuurlijk het einde. Ook van Back to the Beginning eigenlijk, weet je wel. Die show ook in Birmingham. De final show van Ozzy. En er is ook een super deluxe signed metal edition. 200 genummerde kopieën en dus gesigneerd. En die gaan voor 950 Engelse ponden over de toonbank.
2: Tja-ching.
1: Exclusief shipping kosten. Dat kan
2: niet
1: wel.
0: Oké. Okay. Dat zijn mooie
1: prijzen. Maar wel een mooi boek, lijkt mij.
0: Ricky? Yes. Ja? Zometeen gaan wij wat gitaar spelen hier. En dan gaan we eens even kijken hoe dat gaat klinken. Oh, maar eerst nog even naar de heren van Infinia.
1: Ga jij
0: mee,
2: hoor, dan?
0: Nee.
2: Zeker.
0: We gaan even naar de heren van Infinia. Daan, wat is eigenlijk jouw rol, even kort? Binnen Infinia, wat doe jij?
3: Ik trek de kar bij Infinia. Dus dit is mijn fulltime job eigenlijk.
0: Ja.
3: En ik trek de kar. Ik geef alles eigenlijk.
0: En jij, Michael, wat is jouw rol?
2: Zeuren?
4: Kwaliteit. Bekritiseren. Nee, ik ben gitaarbouwer zelf. Dus ik bekijk de gitaar als ze binnenkomen. Bedenk hoe je bepaalde kleuren moet maken. Hout inkopen. Selecteren. Is eigenlijk de mooie dingen.
0: Ja, precies. Ja, de leuke dingen. Ja. En Daan mag
2: vet toch?
0: Administratie doen, zeg maar.
4: Ja, Daan bedenkt het vaak en ik moet zien hoe we het kunnen maken.
0: Hey, hoe belangrijk is hout?
4: Ja, het is een gevoelig onderwerp, maar heel belangrijk, uiteraard.
0: En wat voor soorten hout zijn ideaal voor de gitaar? Kun je elk houtsoort gebruiken?
4: In theorie, ja. Of het allemaal goed uitpakt, nee.
0: En wanneer pakt het niet goed uit, omdat het dan breekt? En wanneer pakt het wel goed uit, omdat het mooi klinkt?
4: Ja, er bestaat natuurlijk ongelooflijk veel verschillende soorten hout. Maar het een is heel stabiel en het andere is rubber, bij wijze van.
0: Waar let jij op? Wat is voor jou een belangrijk hout? Wat vind jij eigenlijk het tophout?
4: Nou, als ik kijk naar een gitaar in het algemeen. Het hout voor een hals, dat moet gewoon heel stabiel zijn. Het moet goed voor kwaliteit zijn, het moet droog zijn.
0: Heb je het ook nat dan? Of,
4: als je een boom kapt, dan is het vers.
0: Ja, het moet een beetje belegen hout zijn.
4: Ja, ja.

0: droogt.
1: Ja, ja, en dat duurt heel lang.
2: Kijk je ook naar de nerfdichtheid van het hout?
1: Goh, akoestisch zou je dat wel doen, ja. Elektrisch is dat naar mijn mening iets minder van belang. Goed, kijk, je wil natuurlijk ook geen nek gemaakt van een stuk hout dat 2 jaar in je zit. Dat wil je ook niet natuurlijk.
2: Nee, absoluut niet.
1: Maar het is meer voor akoestisch, ja.
2: Oké.
1: Elektrisch is natuurlijk meer een grof gezegd een blok hout. En dan maak je een gitaar uit.
0: Ja.
1: Dat bestaat uit verschillende onderdelen. Je hebt vaak een top, noemen ze dat. De voorkant heeft vaak een mooi printje. Dat is natuurlijk esthetisch. Het heeft ook wel een doel, maar voornamelijk esthetisch. Maar ja, de body en de nek, het fretboard, dat heeft wel een functie in die zin dat het resonant moet zijn. En de nek moet heel stabiel zijn. Hetzelfde als het fretboard moet ook stabiel zijn. Er gaat metaal in, dat zijn de frets. Hout werkt. Dus het hout is droog, maar in principe in de lucht zit vocht. De luchtvochtigheid, als dat heel hoog is, hout gaat werken. Dus een fretboard zet uit.
0: Ook als je het flink dicht lakt, dan gaat het nog steeds werken?
1: Ja, er zit altijd wel ergens waar het er toch in komt.
0: En als een ouder hout werkt minder dan nieuw hout? Of ja, maakt het ook niet uit?
1: Ja, zeker. Maar dat wordt steeds zeldzamer.
0: En wat voor hout ben je naar op zoek? Vooral oud hout? Ben je op zoek naar nieuw hout? Welk houtsoort moet het vooral zijn?
1: Nou, in principe, voor een fretboard bijvoorbeeld gebruiken wij eigenlijk Ridgelite. Dus dat is in principe is dat een kunstmatig hout, als het ware.
2: Super
1: om het even simpel te omschrijven.
0: Composite. Oh, dat is gewoon gefabriceerd hout?
1: Eigenlijk wel, ja. Maar het is heel mooi zwart.
0: Is het dan restjes hout en maken ze iets nieuws van? Of?
1: Ja, ik weet niet helemaal hoe ze het maken. Het is in principe
3: houtpulp. Het is een composiet materiaal.
1: Ja, vermengd met een hars. En daar maken ze hele grote platen van, eigenlijk. En die in ons geval maken wij daar fretboards van. Ja.
0: Ik wil nog even 1 ding weten voordat we naar een nummer gaan. Waar zit het prijsverschil in tussen 800 en een 5000 euro gitaar?
1: Tegenwoordig heel vaak land van herkomst is gewoon een enorme rol daarin. Maar natuurlijk ook de kwaliteit van zo'n gitaar.
3: In Europa willen wij vaak een heel hoog afwerkingsniveau. De neckpocket moet poepie strak zijn. Alle lak moet 100% strak zijn. En dat afwerkingsniveau krijg je niet uit overseas production. Dat kan niet. In die landen kunnen ze niet produceren wat wij als ultieme kwaliteit in Europa zien. Dus dan zul je dichter bij huis moeten zoeken. Maar dan wordt het duurder. Hout is duurder, omdat niet alle houtsoorten hier groeien. Dus dan moet je al gaan importeren. Mm-hmm. Arbeid is duurder. Ja. Maar uiteindelijk kun je dan wel een perfecter product maken.
0: Ja. Maar even, als de heren hier aan tafel, Rick en Rutger, die spelen gitaar. Als zij geblinddoekt een gitaar in hun handen krijgen, kunnen zij daarop spelend en horend zeggen, ja, maar dit is een gitaar. Nou, ik denk die wel 8000 euro is. En dit is een gitaar. Nee, deze is van 1000. Je ziet niks. Hoor je dat? Voel je dat?
1: Dat kan, maar er zijn wel goede, goedkope gitaren. Maar meestal zijn ze niet zo recht uit de doos. Die hebben vaak wel wat liefde nodig om dat een beetje te bevorderen.
0: En de jongens hier aan tafel. Rutger, zou jij een idee hebben wat je in je handen hebt?
4: Nou, ik kan
0: geblinddoekt?
4: Ik ben heel erg weg van één merk, ESP. Daar kan ik wel heel veel aan voelen, ja. Alleen, als ik een oude, goedkopere gitaar tegen een tegenwoordig geproduceerde, veel duurdere gitaar neerzet, dan denk ik niet dat ik het verschil blind zou kunnen gaan voelen. Want
0: of horen?
4: Vroeger waren ze toch wel beter gebouwd.
3: Maar heeft het niet ook te maken productie met wat je allemaal hebt kunnen vergelijken? Misschien ook in je carrière.
4: Ja, ook maar ik bedoel,
3: kijk, als ik heb nu een oude gespeeld.
4: In het merk, als ik nu een oude LTD pak van jaren 90 en ik zet hem tegenover een standaard E2-lijn van nu die 5 keer zoveel kost, dan zijn er behoorlijk wat van die goedkopere van vroeger die het winnen.
0: Nou, gaan we proefondvindelijk hier even testen, de gitaar. Maar eerst gaan wij naar een nummer die je hebt aangereikt, Rutger. Ah. Vertel eens even.
4: Nou ja, ik heb niet het nummer aangereikt, denk ik. Ik heb de plaat aangereikt en jij ging er iets uit kiezen.
0: Oh, dat weet ik allemaal niet meer. Is dat zo? Die band Iapetus, hoe spreek je dat?
4: Zoiets? Een goeie, ja.
0: Meneer Peters?
4: Ja, heel goed gedaan, geen idee. Maar ik ken eigenlijk de heren via gezamenlijk vrienden. En aangezien we allemaal voorliefde hebben voor Japan. En zij vertrekken de dag na onze uitzending op tour naar Japan.
0: Aha.
4: Daar zullen zij gesteund worden door onze welbekende Willem.
1: Willem.
4: Van, Willem Stapelboek.
0: Ja, shout-out en Willem. Van Willems Wonderen Weiland.
4: Ja, ja, ja.
0: Wat dit jaar voor het eerst niet meer is. Ja. Na een 30 jaar, nee, geloof ik.
3: Nee, nee, gemist eigenlijk, hè?
0: Ja, zeker.
4: Ja, dat is helemaal niks.
3: Wat nu een beetje geweest, meestal rondom voetbal en zo.
4: Eerste weekend voor jullie.
3: Ja.
4: Dus, ja.
0: Goed, we gaan luisteren naar Ia Peters. Weet je iets van de band af, behalve ze naar Tokio gaan? Ja. Wat voor muziek maken ze?
4: Ik weet eigenlijk verder net zoveel als jij.
3: Dus maar ze storen toch met Willems band, ook Ranningen is dat.
4: Ze gaan, ja, ze gaan
3: ik dacht dat dat black metal
4: was. Ze gaan rondom Tokio gaan zij een aantal shows doen, inderdaad. En ze vertrekken dus morgen.
0: Dus nou,
4: heel veel
0: goed.
4: Succes, heren.
3: Succes als je luistert.
0: En dan gaan wij ons laten verrassen wat voor muziek zijn dan maken. Ja. Want we weten het allemaal niet. We gaan luisteren naar, ik heb uitgezocht.
3: Wat nieuws?
0: Spreek nou uit, Ricky.
3: Climan. Zo, denk ik.
0: Geen idee ook.
3: Moet ik het zeggen? C-L-I-M-A-N-E.
0: We gaan luisteren.
3: C-L-I-M-A-N-E.
0: Zoiets.
3: Climan.

0: Lekker passausje ook,
1: hè? Dat was Iapetus. Iapetus, zoiets.
2: Denk ik.
1: En nou, in ieder geval sterkte, heren.
0: Succes in Japan.
1: Zeker.
0: Ja, veel
1: en hopelijk
0: plezier
1: kan iemand die aankondigt daar het beter dan ik. Wij gaan nu de onthullen.
0: Woehoe!
1: De gitaren van
0: ik
1: de heren.
0: Ik cameraatje even gegeven.
1: Ik zou zeggen, kom maar met de eerste door.
0: Ja, wat is...
1: Dit is de eerste.
3: Oi,
1: oi. Oh, wauw. Hoe gaan we dit omschrijven even? Het is een...
0: Vertel eens wat je ziet, Rutger, aan die gitaar.
3: Nee, doe jij dat? Ik vind het wel grappig, hè?
1: Oh, het oogt als een kleine gitaar. En het komt omdat de hals, de bovenaan, in mijn optiek, ontbreekt daar wat. Maar
3: het is een headless.
1: Ja. Het is inderdaad een headless inderdaad, gitaar.
0: Ja. Dat leg eens uit voor de luisteraar dan. Headless.
1: Want ja, normaal gesproken zitten er wat knoppen aan, hè, waar je kan draaien om hem te stemmen. En dat is in dit geval wat anders. Ja. Hier lijkt of je een of andere... Kan je natuurlijk handmatig, heb je er een instrumentje voor nodig om hem te stemmen? Oh, aan de andere kant zitten de... Aha.
2: Dit is een Neptune, dat is inderdaad een headless model. Voor de kijkers thuis, hij is een witte burst naar paars. Het is een hele moderne kleur. Met de witte achterkant.
1: We horen alleen nog helemaal niks, dat is wel jammer. Nu horen we wel wat. Rutger, even van jou. Wat valt je nog gelijk op?
3: Wat mij gelijk opvalt?
1: Ja.
3: Ik durf niks negatiefs te. Nee, maar hij is super lekker afgewerkt, lekker hals. Dunner dan ik had verwacht eigenlijk. Lekker, wel rond, maar dun. Nice.
0: Is hij zwaar? Is hij licht?
3: Ja, hij is niet zo mega licht dat je hem tegen het plafond aan hebt als je hem optilt. Dus,
1: Oké. En het comfort, hoe speelt hij? Is het lekker?
3: Ja, lekker ja.
1: Ja?
3: Het is geen goedkoop gitaartje, heb ik het idee.
1: Dat voel je wel gelijk.
3: Ja, het is, de afwerking is te gek.
0: Doe smoke on the water.
1: Ja, kan je dat? Nee, dat kan niet iedereen, denk ik.
0: Dat ga jij zo doen, dat toch?
3: Ik voel me heel erg bekend.
0: Geintje.
1: Nou, volgens mij is Ruud er wel gecharmeerd ervan.
3: Pardon my French. Een fucking vet dingetje. Holy shit.
1: Ja, je bent er wel...
2: Dat is de reactie die we willen.
1: Ja, precies. Nou,
3: het speelt echt waanzinnig licht, ja.
1: Ja, jij bent om...
3: ik vind het helemaal te gek, jongens. Bedankt dat ik hier even op mee mocht prutsen.
1: Oké.
0: Het ziet er wel fantastisch uit, hoor.
1: Ja, het ziet er inderdaad prachtig uit. Ik kan niet anders zeggen.
0: Hij staat je ook heel goed.
1: Ja, ook zo met je shirt. Heel mooi, hè? Ja. Dus echt wel een shiny dick is het een beetje, toch?
3: Ja, dat ben ik wel.
1: Nou ja, jij niet, maar de gitaar, vriend. Hé, jongens, we gaan even een nummer draaien. En dat was jullie top 3. We gaan naar jullie nummer 2 toe.
0: Dan...
1: Is het voor jou, Michael?
2: Ja, de Royal.
1: Ja.
2: Of mag ik dat nog niet zeggen?
1: Jawel.
2: Oké.
1: Okay. Zeker. Wat is dit?
2: De Royal, ja. Ik vind het een coole... Ja, moet je hardcore metal is het. Ik ben heel slecht in de genres. Maar ik vind het een hele vette band. Komt ook een beetje omdat ik ze nog niet kende toen ik ze zag in het voorprogramma van Charmed Fury. Jaren geleden. En dat was voor mij een hele leuke avond met behoorlijk wat alcohol erbij.
1: Soms is dat zo.
0: Dus die zijn vaak leuk.
2: Die band is mij nogal nagebleven.
1: Stel ik wat. Het is toch wel een Nederlandse band, hè?
2: Het is een Nederlandse band, ja, zeker. Zeker.
1: Ja, ik ken ze niet. Het is niet het genre waar ik nou direct het mijn kennis heb.
2: Volgens mij komen ze uit Brabant. Ik ben me er niet aan vast.
1: De Royal.
2: Zijn ze ook niet meer actief, maar ze hebben ook nooit officieel aangekondigd dat ze gestopt zijn, denk ik.
1: Oké. We gaan het nummer draaien. Arga. Is er nog een speciale reden waarom dit nummer?
2: Nee, niet specifiek. Daan vond deze ook vet, dus toen dachten we, dan doen we die.
1: Samen zijn die vet.
2: Ze hebben veel meer vette tracks, maar dit is sowieso een goeie.
1: Nou, top. We gaan luisteren naar The Royal en zometeen meer gitaargeweld.

0: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
2: adios.
0: Albert Heijn bezorgt.

0: boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie!
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Dit is Kink Distortion.

0: En laten we gelijk maar met het galopje beginnen, Ricky.
1: Ja, en het goed voor deze week heb ik meegenomen Heloise. Ah, en die kennen we natuurlijk
2: meteen al.
1: Die van de jaren 80.
0: Die heb ik ook gekocht bij diezelfde plaatwinkel. Ja.
1: Welke? Cost Monkey, ja. Denk ik.
0: Nee, met die blauwe hoes.
1: Polarity?
0: Ja.
1: Ah, oké. Okay. Ja, daar kennen we ze van. In de jaren 80 hadden ze die albums, die waren dan eigenlijk populair.
0: Ja, zeker.
1: Maar in 2016 verschenen op cd Eternity. Dat is meer eigen verzamelalbum. Met bonusmateriaal van Heloise. Als ik even luister naar dit galopje van deze week, vind ik het ook iets meer progressief. Iets meer symfonisch. Een beetje Journey zelfs soms-achtig, als je mij vraagt. Uitstekende zang van Stijn Verbraken op. Het is niet een heel lang nummer, ongeveer 5 minuten. Het is ook niet volledig vol met galopjes. Maar ze zitten eigenlijk door het hele nummer in. Vooral in de couplet hoor je ze dan terug. Is gecomponeerd trouwens met een bekende Duitse gitarist. Bassist, songwriter, producent. Sascha Peet. Vooral actief in de symfonische en in de heavy metal. Heeft ook nog gewerkt met bands als producer. Avantasia, Camelot, Epica en Rhapsody. Vandaar denk ik dan ook dat dit nummer, wat ze samengeschreven hebben, wat meer progressief of symfonisch is dan de hardrock die Heloise uit in de jaren 80 maakte.
0: En dit nummer is ook uit wanneer eigenlijk?
1: Nou ja, het staat op die verzamel-AP uit 2016.
0: Oké. Okay.
1: Dus, en die heette dan Eternity. Ik heb het niet gevonden als eerder werk, want die AP heeft dus ook wat onuitgebracht werk opgeleverd. En volgens mij is dit een eerder onuitgebracht stuk.
0: Oké. Okay.
1: Het nummer heet Solong Alhambra.
0: We gaan luisteren.
1: Yes.

0: Nou.
1: Mooi, hè?
0: Prachtig.
1: Ja,
0: een soort Spaanse shit hadden we een beetje.
1: Casillet.
2: Ik vind het wel mooi om te zitten luisteren natuurlijk niet. Maar als jij... Je bent altijd vrij ingetogen. Maar als je een Castellettes doet, dan zit je helemaal...
1: Dan word je wel gek.
0: Ja, ga ik helemaal los, hè.
1: We gaan ook wel. Castellettes in de metal.
0: Ach, man. Ik een Castellettes.
2: Toch weer die gevoelige snaren.
1: Met een beetje zout en peper erop, hè. Lekker, man.
0: Ongelooflijk. Hey, jullie werken... wat is jullie relatie met betrekking tot Sheldon? Sheldon Dingwall. Ja, dat is natuurlijk een gitaarbouwer die, nou, ik heb wat namen staan. Onder andere voor Art Spire maakt die gitaar, las ik. Quiet Riot, dat heb ik allemaal wel. Ja. Voor Nederlandsbrippen, Otto Schilpenning schijnt een gitaar van deze beste man te hebben. Rob van der Loo van Epica schijnt ook zijn gitaar te hebben. Ik heb hier nog staan Jean-Michel Labadie van Gojira. Die schijnt ook al iets van hem. Gojira. En Annihilator ook. En I Prevail en Spirit Rock. Baby Metal.
1: Oh.
0: Deze man maakt voor heel veel mensen gitaar. Hoe komen jullie met deze kerel in aanraking?
3: Nou, wij kennen hem eigenlijk al van waar wij al collega's waren. Deden wij de distributie voor Dingwall op bassen.
0: Hij doet alleen een bassen.
3: Ja, in het verf

0: geleden heeft hij gitaren gemaakt, maar hij is uiteindelijk de baskant op gegaan. En
1: okay.
0: Nou ja, goed, je ziet de namen, daar is hij behoorlijk succesvol in geworden. Ja. En daar kennen we hem eigenlijk van. En ja, ik denk dat hij het ooit aan Daan heeft laten zien dat hij een gitaarmodel zou willen maken, maar...
2: Het is andersom gegaan.
0: Oh, het is andersom gegaan, oh. Ja. Oké. Okay. Nou, vertel jij het dan.
3: Sheldon
4: heeft vroeger gitaren en bassen gemaakt. Tot op het punt dat zijn fabriek afbrandde. En toen heeft hij de keuze gemaakt, ik ga bassen doen en alleen nog maar bassen. Hij heeft, in de baswereld is hij groot geworden met dat multiscale principe. En hij maakt eigenlijk de meest populaire bas in de metal scene, maakt hij. Dus heel veel grote moderne bands spelen met.
3: Ziet er heel specifiek uit.
4: Met zijn bassen. En toen heb ik een keer een soort render gemaakt en heb ik hem laten zien. Ik zeg, je moet een gitaar maken. Jouw model is zo ontzettend cool als gitaar zijn. En zei hij, ja, ik snap dat en ik zou heel graag weer gitaren willen bouwen. Maar ik heb de keuze gemaakt voor bas en ik wil als basbouwer bekend blijven en that's it. Een paar jaar later kwam dit op ons pad en ben ik teruggegaan naar Sheldon. En heb ik gezegd van, zou je niet de gitaar willen tekenen voor ons? En dat wij zeg maar de officiële Dingwall gitaar gaan maken. En toen zei hij meteen, dat vind ik een heel goed idee. Dus hij heeft een kaptekening gemaakt. Hij heeft één gitaar, een one-off gemaakt voor ons. En die was zo waanzinnig dat wij meteen hebben gezegd van, nou, die willen wij wel uitbrengen. Dus net zoals dat we samen hebben gewerkt met Simon Podalka, hebben we ook samengewerkt met Sheldon. En wij gaan dus de officiële Dingwall gitaar maken. Op de achterkant zal ook op de plaat komen staan, designed by Sheldon Dingwall.
1: Ja, ja. En die komt nog. Wat we nu in onze handen hebben
4: die
1: gehad,
4: hebben we nou
1: is wel
4: niet
1: anders.
4: Bij. Die is net in productie gegaan. De eerste, dus we hebben twee prototypes gehad en nu zal de productie gaan komen. Dus die hebben we in een maand, twee maanden zullen de eerste bij de dealers liggen.
1: En zijn er al artiesten die gitaar voor jullie spelen? Of is het nog iets te vroeg om daar...
0: We hebben nog een geheim project, maar dat moet wachten tot september.
1: Oh, oké. Okay.
4: En we hebben ook voor de Titan-reeks, dus de Dingwall-gitaar, dus zijn we met een artiest bezig waar we helemaal blij mee zijn. Heel fantastisch voor. Maar ook dat is voor net wat later.
1: Ja, zeker.
4: We gaan absoluut met artiesten werken.
1: Ja.
4: Maar iedereen zit vast natuurlijk ergens. En we willen heel graag met mensen werken die oprecht het een te gek iets vinden. En niet voor het geld doen of whatever.
1: Nee, precies.
4: Dus
1: precies.
4: Het moet wel oprecht zijn. Ja. Dus
1: we gaan gewoon weer eens een nummer doen. En ik vroeg me alleen even af, heb ik dit niet al eerder gedraaid? Nu ik die naam zo zie, denk ik, ja, dit heb ik eerder gedraaid. Misschien zelfs wel vorige week.
2: Staat het niet in de lijst van Erwin?
1: Erwin is weer terug van vakantie.
2: Ik zag dat hij wat had gestuurd.
1: Daar ben ik wel heel blij mee.
3: Ja, precies. Ja.
1: Dus Erwin kan de lijst weer bijhouden, inderdaad.
2: Weer checken, ja.
1: Heb ik met dit nummer niet gedaan. En het kan ook zijn dat het nummer in de XL tevoorschijn is gekomen. En die komt ook niet altijd terug in de lijst, denk ik.
3: Maar hou ons niet in spanning.
1: Ja, het is omdat, dat weet ik, omdat deze naam lijkt sprekend op Marder.
2: Ja, joh, pas gedraaid, man.
1: Ja, toch?
2: Materium.
1: Ja,
2: ja.
1: Heb ik die pas gedraaid?
2: Uit Limburg was dat, geloof ik.
3: Heb je pas gedraaid.
1: Uit Limburg, ja, dat zeg ik. Dat ik voor mij dat heel recent... Dat ik
3: een ander gedraaid. Liedje.
2: Heel recent. Heel recent. Maar dat was volgens mij in een quiz.
1: Oh, dat kan hij nog wel een keertje.
2: Ja, en dus dat is maar een klein deeltje.
1: Ja, precies, een klein stukje. Daar gaan we helemaal luisteren nu. Materium met Realm of Madness.

0: Dat was Martyrium.
1: Martyrium.
0: Zoiets inderdaad, ja. Nou. Ik denk het nood dat ook in een quiz was. Zal het daar maar op houden.
1: Ja, volgens mij wel.
0: Heren. Waar staat Infinia over 5 jaar?
2: Oh, dat is altijd een moeilijke vraag, hè?
0: Ja.
1: Dan ga je er ook aan houden, hè? Dus over 5 jaar kom je terug.
2: Oh ja.
0: En dan gaan we dit stukje gaan we opnieuw afdraaien. En dan mag je op reageren.
2: Ja, ik denk dat we dan wel hopen dat we misschien wat meer namen hebben toegevoegd aan de bouwers waar we mee werken. En ik denk vooral dat we de custom shop lijn dan flink uitgebreid hebben. Dat is in elk geval mijn beeld.
0: En hoeveel modellen zou je dan eigenlijk wel willen hebben? Het is fantasie, hè? Dus.
2: We hebben natuurlijk het scala is groter dan wat we nu hebben. Wat we overgenomen hebben van de Padalka Legacy, om het zo te zeggen. Dus daar zitten wel een aantal interessante modellen bij die ik graag wel zou zien. Dus een 1 of 2 erbij zou ik wel leuk vinden.
0: Over 5 jaar dat er nog een paar modellen erbij zijn. Oké. Geldt ook voor jou trouwens, Daan?
3: Ja. Ik heb een wat commerciëlere inslag binnen het bedrijf. Hè, dus ik heb wel een idee waar ik over 5 jaar zou willen staan. Maar het allerbelangrijkste voor mij is gewoon dat ik hoop dat we over 5 jaar nog gewoon steeds hele vette shit maken. Ik geniet zo van met Michael met hout bezig zijn. Dingen maken die we zelf cool vinden. Natuurlijk, over 5 jaar, ik denk dat we meer dan 2 modellen erbij hebben. Ik weet een aantal artiesten waar ik mee zou werken. Ik heb wel een aantal ontwerpers waar ik mee zou willen werken. En ja, daar kun je alleen maar over dromen of dat zal gebeuren, ja of nee. Maar ik hoop vooral dat we dit project, wat ik straks ook zei, zijn we vooral ook gestart omdat het zo dicht bij ons ligt. Omdat het zo'n enorme passie is van ons. Dat ik gewoon hoop dat we nog steeds hele vette shit maken.
0: En hoe denk je erover dat, kijk, van de het bedrijf die beginnen, een 90% haalt de eerste 5 jaar niet.
3: Ja.
0: En iedereen denkt bij die 10% te zitten. Jullie ongetwijfeld ook. Is daarover nagedacht? Je denkt van ja, wij zijn echt wel. Horen zeker bij die 10% thuis. Want ik weet ook, Henry Sadler.
3: Ja.
0: Die had ik ook een prachtig gitaar met Serpent King inderdaad gitaars. Ja. Heeft het ook volgens mij, ik weet niet alle ins en outs, maar volgens mij heeft hij het niet gered ermee. Ik
3: kan alleen maar bevestigen dat het inderdaad zo met bedrijven werkt. Ik denk wel dat, wij hebben een enorme historie in de industrie. We hebben een enorm netwerk. Dus ik denk dat onze kans bovenmatig goed is, maar niemand weet wat er gebeurt.
0: Nee, of course niet.
2: Ik denk dat de combinatie bij ons gewoon heel goed is. Als ik uit power spreek, het zakelijke aspect vind ik, ja, dat is niet mijn ding. Maar dat is wel Daan zijn ding.
0: Ja. Ja.
2: En vaak hebben bouwers zelf niet beide eigenschappen.
3: Ja, dat
0: klopt. Je moet natuurlijk in meerdere takken moet je uitbrengen. Ja. Niet alleen in het maken, maar ook in het verkopen.
2: Vaak kan je dat niet alleen.
0: Nee.
3: En ik denk, Nederlanders zijn goede ondernemers. En we hebben natuurlijk bedrijven zoals Aristides en
4: Van der Meij.
3: En Van der Meij. En jongens die het wel heel goed en lang volhouden. Dus we zijn goede ondernemers in Nederland. Wij hebben een plan. We hebben een netwerk. We hebben een visie. En wij hebben daar, zoals je zegt, wij hebben daar heel veel vertrouwen in dat het goed gaat komen. En wij gaan er alles aan doen. Ik hoop dat al de historie die wij hebben in de, weet ik het, 30 jaar die ik in de industrie werk, dat mij helpt om dat uiteindelijk voor elkaar te
0: krijgen. Ja. Hey, je wil er even een minuutje hebben, begreep ik?
3: Ik wil heel graag een minuutje hebben, ja.
0: Ja, vertel.
3: Een van de dingetjes die wij doen is, we hebben een certificate of authenticity. Die maken wij vaak uit hetzelfde stukje hout als wat op de top gaat. Dus als het een burl is, dan krijg je een certificaat in het burl. Hier staat je serienummer op, je kleur, het model, alles staat hierop. Dat krijgen de klanten bij de gitaar.
0: Ja.
3: Vaak is dat een geprint briefje. Wij pakken gewoon hout en we laseren dat. En Michael zet het in de olie. En dat kun je op je bureau zetten, weet je wel. Dat is gewoon vet.
0: Ja,
3: en we hadden zitten denken van, eigenlijk willen we voor jullie ook iets doen. Dus we hebben voor jullie allemaal niet een certificate of authenticity.
2: Serieus?
4: Oh,
2: wat
4: gaaf.
3: Maar
4: wat gaaf.
3: Sydney, hoeder van de Nederlandse metal scene. Bedankt voor je tomeloze inzet.
0: Oh, wat kennen jullie. Kijk. Wat kennen jullie, zit goed. Oh.
3: Dus Ja, want jullie doen natuurlijk enorm goed werk voor de Nederlandse metal scene. Wij zijn metalheads. En wij hechten daar waarde aan. Hè. We hebben net ook gesproken over Epica en hoe ik het belangrijk vind dat weer de jeugd aantrekt.
5: Ja.
3: Jullie doen gewoon mega goed werk voor de scene en dat respecteren wij.
0: Nou, cool. Dankjewel.
3: Even kijken wat we allemaal hebben. Rutger.
1: Ah, kijk dan.
3: Vaandeldrager. Vonden we wel een goede.
0: Te gek, het is wel positiever dan mijn start van de show. Ja, waar is je positief?
3: Ja. Rick als ambassadeur van de Nederlandse metal scene.
5: Nou, dankjewel. Dankjewel, gaaf.
3: En Ernst als stem van de Nederlandse metal scene.
1: Yes. Ja, jongens. Leg ze allemaal even bij elkaar. Ik wil jullie een foto voor je.
0: Applaus. Ja, een groot applaus, hè?
1: Dat is helemaal te gek, jongens.
3: Ja. Dankjewel dat we hier mochten zijn. En dankjewel wat jullie doen voor de show.
5: Bedankt voor dit.
0: Dan, rest er nog één nummer. En dat is, jullie, ik noem het toch maar even nummer 1.
3: Ja.
0: En die komt van jou vandaan, Daan?
3: Die komt van mij, ja.
0: Ja.
3: Nederlandse bands kiezen was heel lastig. Omdat er veel is. Maar ook omdat ik wou kijken wat dan echt dicht bij mij staat. En ik heb een enorm respect voor wat Arjen Lucassen voor de Nederlandse metal scene doet. Wat hij neerzet aan concerten in Tilburg is natuurlijk totale waanzin. De band die hij samenstelt is fantastisch. Ik vind Timo Zomers vind ik bijvoorbeeld echt een waanzinnige gitarist.
0: Het zou ook leuk zijn als hij nou een gitaar.
3: Ik ken hem, we hebben contact. Maar hij zit bij Aristides en daar moet hij ook lekker blijven zitten. Want die gasten zijn ook te gek, maken ook mooie spullen. Dus iedereen moet vooral heen gaan waar hij zijn eigen goed vindt. Goed voelt. Maar dat vind ik dus echt ook misschien wel een van de meest waanzinnige gitaristen van Nederland.
5: Wij ook.
3: Hij doet nooit te veel. Alles wat hij doet is spot-on. Zijn band, zijn vibrato, vind ik fantastisch.
0: En die man heeft ontzettend gevoel voor.
3: Dat is fantastisch. En heel de band die Arjen Lucas neerzet, vind ik fantastisch. Ook Johan van Straten moet pas. Nee, je kan ze allemaal, Joost van Broek kan ze allemaal noemen, maar het is allemaal fantastisch. Maar ik heb gevraagd om de live versie waar Russell Allen zingt. Want natuurlijk Symphony X. Ik vind Russell Allen een van de beste metalzangers. Misschien van het heden of van all time. Dus gewoon, ik heb daar een zwak voor.
1: Sorry.
3: En ik vind hoe hij in die tijd dit neerzette. Ik denk dat zijn beste tijd was ook. Want het is een vrij oude opname. Voor mij is dat gewoon elke keer weer kippenvel. Ik vind dat knap wat Arjen heeft neergezet. En dan met Russell Allen op zang. Dat is gewoon voor mij ultiem.
0: Nou, ik hoop dat ik de goede heb gevonden. Ik volgens mij wel. En zo niet, jammer dan. Maar ik denk dat dit wel de goede is. Mag ik je ontzettend bedanken voor jullie komst uit Zeeland. En uit Eindhoven om hier naartoe te komen. En fantastisch de gitaar die we hebben laten zien. En dat ook even gespeeld mag worden. Hartstikke tof. En succes met jullie onderneming. En als ik het eindproduct zie, daar kan dat volgens mij niet echt aan liggen.
5: Ziet er
0: fantastisch uit.
1: Dankjewel.
0: Dus check hem, zou ik zeggen.
3: Zeker, check het.
0: Als je denk ik nog een keer gitaar nodig. Heeft even geduld, dat wel. Maar hij komt dan uiteindelijk wel aan hier. We gaan nu naar Arjen en dan gaan we zo verder met de XL geven voor de luisteraar die daar zin in heeft. Bij de radio is niet afgelopen. Dankjewel en tot volgende week.
3: Dankjewel.
0: Bye.

0: Portion.
1: De loodzware jongens.
2: Kink.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Ouders in Utrecht moeten erop letten dat hun kinderen geen snoepjes van straat rapen, waarschuwen scholen. Rond speeltuinen zijn zakjes gevonden waarop kindersnoepen leek te zitten, maar het gaat in werkelijkheid om drugs. 2 kinderen werden ziek. De gevonden snoepjes die ze op hadden kwamen van een smartshop. Slecht nieuws voor de bewoners van 3 rijtjeshuizen in Nieuwegein. Hun huizen stonden in brand en zijn intussen ook voor een deel ingestort. Dat zou betekenen dat ze voorlopig niet meer terug kunnen. De brand breidde zich in no time uit omdat de huizen van hout zijn. Er zouden geen gewonden zijn. In Italië is de populairste klimroute van de Mont Blanc voorlopig niet meer te gebruiken. Door de hitte is de gletsjer aan het smelten en is het voor klimmers te gevaarlijk geworden. De gletsjer zit vol spleten. Wie de Mont Blanc wil beklimmen moet dus een andere route nemen en die zijn er nog genoeg. En een Duitse conducteur is tot held verklaard op Instagram omdat hij een hoge snelheidstrein naar Berlijn liet stoppen toen het wc-papier helemaal op was. Hij holde naar de supermarkt en kwam terug met 3 pakken onder zijn arm. De trein reed daarna verder. Die bijzondere actie is gefilmd en al 700.000 keer bekeken. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen zon, maar ook wolken. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Tank.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Ja?
6: Echt serieus?
7: Oh.
8: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra.

0: Beta-matras. 50%. Dus red ik tijd naar beter bed.
1: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Kink Distortion.

0: zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Vervoerder Arriva doet niet mee met de nieuwe regel van de NS. De NS wil dat treinreizigers hun tas altijd op schoot nemen, maar bij ons hoeft dat pas als het druk is, zegt Arriva tegen RTV Noord. Een tas op een lege stoel is volgens de NS een van de grootste ergernissen en wil er daarom iets tegen doen. In Den Haag is vorige maand brand gesticht bij een gebouw waar BOA's werken en daar zijn nu 4 mensen voor opgepakt. Na het blussen bleek dat het pand niet meer te gebruiken was. De verdachten komen allemaal uit Den Haag zelf en een van hen is nog maar 15. Een man van 40 zit als enige nog vast. Op het vliegveld van Eindhoven is de ramp met een Hercules-vliegtuig herdacht. Daarbij vielen precies 30 jaar geleden tientallen doden. De burgemeester en Defensie hebben tijdens de herdenking sorry gezegd tegen hulpverleners. Die kregen onterecht het verwijt dat ze treuzelden met het redden van mensenlevens. En wie nu in de Noordzee springt, waant zich in het zuiden van Europa. Het water is namelijk uitzonderlijk warm, boven de 20 graden. Een record voor de tijd van het jaar. Vissen hebben het ook in de gaten dat de zee zo warm is. Haringen bijvoorbeeld vinden het niet lekker en zwemmen naar het noorden. Het weer van Weer Online. Nog lang warm, het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen zon, maar ook wolken. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Motion. Kink.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon per

0: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Belgische vakbonden staan vrijdag stil bij de 6 bouwvakkers die gisteren om het leven kwamen bij de kantoorbrand in Brussel. De bouwvakkers waren aan het werk in een lift die tijdens de brand naar beneden stortte. Met de herdenking willen de bonden ook aandacht vragen voor de veiligheid op bouwplaatsen. In Engeland is een jongen van 14 aangeklaagd die plannen zou hebben gehad om 2 moskeeën aan te vallen in Londen. Hij wordt verdacht van terreur. Hij werd in eerste instantie opgepakt voor de vernieling van een auto. Maar later werden bij hem thuis documenten gevonden met daarin zijn terroristische plannen. De NS wil een nieuwe regel invoeren over tassen in de trein. Die mag je niet meer op de stoel naast je leggen of het nou druk is of niet. Maar vervoerder Arriva, die in Groningen en Friesland rijdt, doet niet mee. Bij ons hoef je je tas pas op schoot te nemen als het druk is, zegt de vervoerder tegen RTV Noord. En in Amerika is de meest beladen wedstrijd van dit WK begonnen, de halve finale Engeland-Argentinië. De spanningen hebben te maken met een oude oorlog en een eerdere WK-wedstrijd tussen de twee. In de jaren 80 maakte Diego Maradona tegen de Engelsen een doelpunt dat niet had mogen tellen. Hij sloeg de bal met zijn hand in het doel. Het weer van Weer Online. Een warme zomeravond koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen de meeste zon in het zuiden. In het noorden is het vaker bewolkt. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

have

0: King Distortion, keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
0: King Distortion.

0: Tank.
1: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders grijp je mis.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
9: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Nederlanders hoeven waarschijnlijk niet meer om te rijden als ze naar het zuiden van Frankrijk gaan, want de A6 bij Parijs gaat zo goed als zeker morgenmiddag weer open, melden Franse media. De weg was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. De A6 hoort bij de Route du Soleil.

0: Er komt misschien een einde aan de boekenbon en andere cadeauchecks. Dat komt volgens het AD door nieuwe Europese regels. Brussel wil witwassen en fraude via digitale wallets aanpakken. Maar de regels zijn zo omschreven dat alles op één hoop wordt gegooid en dat boekenbonnen dus ook een witwasrisico zouden zijn. Er gaat een filmpje viraal van jongens uit de Utrechtse wijk Overvecht waar de politie kritiek op krijgt. De jongens zitten op een bankstel dat op het dak van een rijdende auto staat en de politie zou niks hebben gedaan. Maar dat is niet waar, want het filmpje laat niet zien dat wij wel degelijk ingrepen, zegt de politie bij RTV Utrecht. En burgemeester Marcouch heeft kritiek op festival Legends of Rock dat dit weekend werd gehouden in Arnhem. De bezoekers mochten toen geen water meenemen en binnen moest je bijna 6 euro betalen voor water. Marcouch zegt dat 6 mensen niet lekker werden door de hitte en vindt dat het voortaan anders moet. Het weer van Weer Online. Een warme zomeravond koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen de meeste zon in het zuiden, in het noorden is het vaker bewolkt. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: Kink.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Amsterdamse politie roept Roemeense sekswerkers op om zich te melden als ze slachtoffer zijn van mensenhandel, meldt Nieuwsuur. Er gaat een filmpje rond waarin tegen de sekswerkers in het Roemeens wordt verteld dat ze eruit kunnen stappen. Gisteren werd op de Wallen en in Roemenië een Roemeense pooierbende opgerold. De brand in de houten rijtjeshuizen in Nieuwegein is geblust. 3 huizen zijn voor een deel ingestort en dus onbewoonbaar. Een 4e woning heeft vooral rookschade. Het vuur ontstond vanmiddag in een tuin en verspreidde zich daarna snel. De oorzaak van de brand is niet bekend. Goed nieuws voor Nederlanders die met de auto naar het zuiden van Frankrijk gaan. Ze hoeven niet meer om te rijden, want de A6 bij Parijs gaat morgenmiddag weer open, melden Franse media. De snelweg was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. En de advocaat van R. Kelly heeft aan president Trump gevraagd of de zanger gratie kan krijgen, meldt entertainment site TMZ. R. Kelly zit een celstraf van in totaal 31 jaar uit voor het lid zijn van een criminele bende en voor machtsmisbruik. Volgens de advocaat heeft R. Kelly gezondheidsproblemen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Kink!
6: Kink Distortion.
7: The body's hit the floor. Let the body's hit the floor.

Ring out, you dead!

Distortion.